0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de...

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsuit Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau EP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
7: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: De
1: omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
6: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
5: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
7: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
5: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files, 20 kilometer bij elkaar. Onder andere op de A15 richting Europoort. Daar ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 25 minuten vertraging. En we zien ook wat omrijdend verkeer op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielle en de aansluiting met de N15, 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan nog de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
14: Welkom bij Nieuwsboulevard. De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een openbare vergadering. 40 insprekers kregen daar de kans om hun bezwaren kenbaar te maken. U hoort straks enkele van hen. In het centrum van Lisse hebben ze last van hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er List liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te gaan nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. En in Lisse kwamen twee mannen in actie toen een vrouw in een scootmobiel in het water terechtkwam. Voor deze reddingsdaad werden ze woensdag in het zonnetje gezet. Verder in deze uitzending het weerbericht en het laatste nieuws.
13: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
14: De bouw van het gasthuis in de Noordwijkse wijk Buitenrijk in Ophem-Zuid is een stap dichterbij gekomen. Het gebouw krijgt 22 appartementen voor mensen met dementie, waaronder twee voor echtparen. Moet in mei 2027 worden opgeleverd. Wethouder Dennis Salman en directeur Wietse Bakker van de Bouwer hebben de voortgang donderdag gevierd met het hijsen van een vlag. De appartementen gaan in oktober in de verhuur. De halfwegse brug in Lisse is voor werkzaamheden van 13 tot 17 oktober afgesloten voor autoverkeer. Er komt nieuw asfalt en de brug krijgt nieuwe markeringen. Automobilisten moeten via Hillegom omrijden terwijl het fietspad open blijft. Ook de Delfweg is in deze periode iedere nacht afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De bus rijdt tijdelijk een aangepaste route en halte Leidse Vaart komt te vervallen. De gemeenteraad van Lisse heeft besloten een aparte vergadering te houden over het beheer van gemeentelijke gebouwen. 5 van de 6 politieke partijen hebben vragen over onder meer exploitatie, financiële risico, bezuiniging en maatschappelijke functies. Die vragen gaan onder meer over de gemeentelijke gebouwen Floralis, het Poelhuis en de Beukenhof. De partijen willen snel antwoord op hun schriftelijke vragen en er komt een aparte informatiebijeenkomst, een aparte raadsvergadering nog voor de herfstvakantie, zodat wethouder Riet Aussie dan uitleg kan geven. De geplande medicijnfabriek Eli Lilly in Valkenburg is volgens de Omgevingsdienst geen chemische fabriek. Dat benadrukte wethouder Gerard Mostert en een deskundige van de Omgevingsdienst woensdagavond tijdens een urenlange commissievergadering over de komst van het farmaciebedrijf. De uitleg nam de zorgen bij tientallen insprekers over gevaarlijke stoffen, water, natuur, veiligheid en de omvang van het complex niet weg. Ook werd opnieuw duidelijk dat belangrijke milieuvergunningen pas in een later stadium door andere overheden worden beoordeeld. De belangstelling voor de vergadering was groot. Vooraf hadden zich 37 mensen aangemeld om in te spreken, waarna zich aan het begin van de avond nog meer inwoners melden. Vanwege het hoge aantal kreeg iedere inspreker 1,5 minuut. De bijdrage liep uiteen van stevige kritiek op de plannen tot hier en daar steun voor de komst van Eli Lilly.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten tijdens een openbare vergadering. Dat was ook mogelijk. Woensdagavond bijvoorbeeld kregen bijna 40 insprekers de kans om hun bezwaren aan te tekenen. U hoort enkele van hen.
1: Kijk ik naar mijn rechterzijde, mevrouw Hoek, ja. Dan is het woord nu allereerst aan u.
2: Geachte voorzitter, ik spreek hier namens Katwijk Smart Village. Graag wil ik stilstaan bij de deal die Katwijk heeft gesloten en vooral bij de bijdrage van Eli Lilly. Uit het annual report van 2025 blijkt dat Eli Lilly ruim 20 miljard dollar netto winst behaalde. Daarmee behoort het bedrijf wereldwijd tot de meest winstgevende ondernemingen in de sector. De aandeelhouders van Eli Lilly willen volgend jaar vast een nog hogere winststijging. Daartegenover staat dat de verbetering van infrastructuur en een hoger aandeel sociale woningbouw de overheid 103 miljoen euro kost. 72 van het Rijk en provincie, 31 miljoen van de gemeente Katwijk. Eli Lilly investeert 2,7 miljard euro in de eigen fabriek, maar levert noemenswaardig geen bijdrage aan de omgeving. Dit steekt schril af ten opzichte van de voorbeelden, bijvoorbeeld Google en ASML. Mijn oproep aan de Raad is daarom: neem geen genoegen met wat er nu voor ligt.
1: De heer Ooms.
3: Piet Ooms, apotheker in Katwijk. Dank voorzitter voor de tijd die ik krijg om in te spreken. Als apotheker ben ik voor de komst van Lilly naar Nederland. Geneesmiddeltekorten zijn een toenemend probleem. Maar ik heb ernstige zorgen voor een drugsbedrijf op deze locatie en van deze omvang van het complex. Franken, de man van Lilly, zei tijdens de informatiesessie: er staat een copy-site van deze fabriek in Puerto Rico, dus we weten exact wat we nodig hebben. Hoe kan Franken dit zeggen? De oude fabriek in Puerto Rico wordt op dit moment gebouwd en pas eind 28 in gebruik genomen. Juist die fabriek heeft in het verleden forse boetes gekregen voor overtredingen. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, laat dan zien hoe belangrijk het is de volledige MER-procedure uit te voeren. Zoals toetsing van lozing afvalstoffen in water en damp van afstonden methanol in de lucht. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, dan moet het effect van deze immense fabriek op de leefomgeving worden beoordeeld. Zoals luchtkwaliteit, lichtvervuiling en continu laagfrequent geluid. Nogmaals, ik ben niet tegen LLI, maar dergelijke grote fabrieken horen thuis op een groot industrieterrein, niet dicht bij woonkernen. Dat geeft alleen maar ellende. Een grote farmaceut als Lilly, Big Pharma, zou beter moeten weten. Of hebben de karremannen, grondspeculanten en overheden een veel te rooskleurig beeld gezet en jullie als gemeenteraad stroop om je mond gesmeerd.
1: Dank u wel. Meneer Den Hollander.
4: Ik ben Jaap.

0: Dan Hollander en ik maak me een beetje druk om de veiligheid en de verantwoordelijkheid die er is bij jullie. Als ik bij de brandweer kijk en als er een calamiteit is met brandbare vloeistoffen, is het eerste wat ze vragen, welke brandbare vloeistoffen zijn hier? Dan moet je echt diep gaan spitten en op een gegeven moment kom je ergens in het document tegen dat er 100.000 liter aceton aanwezig is, 2 keer 100.000 liter ethanol en 2 keer 100.000 liter methanol. Voor de opslag van deze 500.000 liter gebruikt men alleen tanks van 100 kubieke meter. Dat heeft een groot voordeel, want als je tanks die groter zijn gaat gebruiken, dan ben je verplicht om de richtlijnen te gaan hanteren van brandbare vloeistoffen. Helaas gebeurt dit niet bij Eli Lilly. Daar worden de richtlijnen gehanteerd van gevaarlijke vloeistoffen. En dat is natuurlijk een zaak die wij niet willen. Nu komt de verantwoordelijkheid van de gemeente om de hoek kijken. De gemeente heeft de mogelijkheid om juist aanvullende eisen te stellen bij deze brandbaar, bij deze opstellen van Eli Lilly. Als een simpel voorbeeld, als een vat van 75.000 liter aceton ontploft, dan geeft het een explosie met een kracht van 15 ton TNT. Niet zo heel veel, zouden jullie denken, maar de kracht van de zwaarste explosie in Enschede bij de vuurwerkramp was 5 ton TNT. Dus die klap is 3 maal zwaarder. Dus het is heel belangrijk dat de verantwoordelijkheid wordt genomen als het gaat om de veiligheid die er hoort te zijn bij Eli Lilly.
1: Enkele bezwaarmakers tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly waren dat. Na de muziek hoort u er nog een paar.

0: Voor de plaat hoorde u al bezwaarmakers die hun mening uiten tijdens een openbare vergadering op het gemeentehuis van Katwijk tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg. Er waren in totaal 40, we hebben er net een paar laten horen, nu weer een paar bezwaarmakers.
1: De heer Langebroek. De enorme fabriek heeft een grote impact op thema's als water, natuur, biodiversiteit en milieu. Als ecoloog wil ik daar uiteraard iets over zeggen. In de nota van beantwoording op de zienswijze wordt ingegaan op het ontbreken van een MER-procedure. In de aanvragen blijft Eli Lilly net onder de grens zitten van de wettelijk toegestaande normen. Daarmee worden procedures vermeden zoals een MER. Uw second opinion zegt dat het kan, maar dat is op basis van de aangeleverde informatie door de fabriek. Gemoers, Tata, Bomix, we hebben het allemaal meegemaakt en we hebben allemaal gezien hoe het mis kan gaan. Dat we nu eerst een lege doos neerzetten en daarna pas serieus gaan kijken wat die doos uitstoot, is toch omgekeerde wereld, wat mij betreft. Cumulatieve effecten van al die gebiedsontwikkelingen op de groene zone worden in de noten van beantwoording stevast ontkend. Men stelt dat er separate ontwikkelingen met separate onderliggende vergunningsaanvragen hebben plaatsgevonden, of dat er een apart bestemmingsplanprocedure is gevolgd. Dat snappen wij natuurlijk ook wel. Maar het gaat er juist om dat al deze ontwikkelingen tezamen een grote impact hebben op bijvoorbeeld het grondwater in de polders rondom Valkenburg. De integrale visie ontbreekt door alleen per project te kijken. Dat is een ernstige tekortkoming. Kijk het naar de draagkracht van het gebied. De quickscan flora en fauna van Sweco geeft aan dat vervolgonderzoek naar beschermde soorten nodig is. In de noten van beantwoording lees ik tot mijn stomme verbazing dat dit onderzoek nog niet is uitgevoerd. Maar ondertussen zijn in het gebied allerlei ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. Met honden- en vogelverschrikkers wordt voorkomen dat er zeldzame vogel alsnog neerstrijkt. Op deze manier is een vervolgonderzoek natuurlijk een wassen neus.
2: De heer Molenburg.
3: Klopt. Katwijk en Valkenburg hadden een verhaal. Een ideaal dat samen met de gemeente, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties was ontwikkeld. Grenzend aan het Valkenburgse meer zou een campusachtige setting komen met een gezonde mix van onderwijs, wonen en werken. Kennisintensieve bedrijven die het Bioscience Park in Leiden versterken. Groei van de plaatselijke economie, een zicht op 2000 arbeidsplaatsen. Een geliefd gebied dooraderd met water en groen, samenvloeiend met de openbare recreatie rondom het Valkenburgse meer. Katwijk had een ideaal. Maar dat wordt ingeruild voor een volledig afgeschermd gebied waarop een productiefabriek staat. Niets, geen Bioscience Park, onderzoek en ontwikkeling. Geen verbinding met de plaatselijke ondernemers en bewoners. Geen enkele relatie met natuur en recreatie. Het ideaal, dat staat in Omgevingsvisie 2022. Met elkaar opgesteld. Daartegenover de fabriek, van bovenaf opgelegd. Kiezen we voor een bedrijf dat zich alleen maar richt op productie en winst, zonder relatie met de mens, met het dorp en de omgeving? Of kiezen we voor het eigen Katwijkse verhaal, de campus, het Valkenburgse meer, met de verbindingen tussen mens, dorp en omgeving? Een verhaal dat de waarde van de gemeenschap beschermt, zoals de SGP in haar programma zegt. Een verhaal dat sociaal en groen is, zoals Pro graag wil. Een verhaal dat kenniseconomie versterkt, zoals de VVD voorstaat. Een verhaal waar Katwijkse durf voor nodig is. Een verhaal van dat ons samenbindt en dringend vraagt om steun van alle partijen. Kies niet voor de zak met geld. Niet voor een doofstomme fabriek die alleen maar overlast geeft, maar kies voor een gezamenlijk ideaal. Kies voor David. Kies niet voor Goliath. En natuurlijk vraagt dat inzet vernuft. Maar alsjeblieft, zegt Katwijk, jullie kunnen anders.
2: Dan gaan wij door naar de heer Van Harmelen.
4: Goedenavond. Geachte raadsleden, voorzitter. Ik ben woonachtend aan de Voorschotenweg 35 met mijn gezin. Laat ik de juridische kaders loslaten en kijken naar uw eigen coalitieakkoord. Doorgroeien met karakter. Daarin belooft u de kiezer de menselijke maat, behouden van dorpse karakter en bijbels rentmeesterschap. Waar is dat in deze kwestie? Ik ben nog zoekende. Het begint een beetje een prestigeproject te worden van de heer Mostert. En beklijft het mij het gevoel dat er achter gesloten deuren flinke handen zijn geschud en dat het eigenlijk al besloten is. Waarom zo'n haast? Waarom niet vertragen? Van alle kanten torent strak dit monster onherstelbaar boven ons landschap uit. En dat hebben jullie op je geweten. Meneer Van Mullen beweerde doodleuk in een eerder debat dat er met de omwonenden is gesproken over geluidshinder en vrachtverkeer. Alleen, ik heb nog nooit iemand gezien. Wie neemt straks de verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid? En wie vergoedt de waardevermindering van de woningen van mijn en mijn buren? Raadsleden, besef goed waar u mee instemt. De juridische, financiële en maatschappelijke gevolgen van dit besluit zijn voor u als raadsleden en uw partij niet te overzien en worden in de nabije toekomst op jullie konto geschreven. De ziel van de gemeente Katwijk verkocht aan de duivel voor wat centen.
0: Na de vergaderingen met de bezwaarmakers buigt de gemeenteraad zich erover. Die gaat erover discussiëren. En op 1 oktober moet er tijdens een raadsvergadering een beslissing worden genomen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. Hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Leden van 21 verenigingen in de gemeente Katwijk gaan vanaf 19 september langs de deuren voor de grote clubactie. Door middel van lotenverkoop hopen verenigingen geld op te halen voor nieuwe spullen, een renovatie of een jubileum. Grote Clubactie is een landelijk initiatief waar verenigingen zich bij aan kunnen sluiten. De leden van de vereniging verkopen de loten. De landelijke organisatie regelt de prijzenpot en het achterliggende systeem. De verenigingen krijgen 85% van ieder verkocht lot terug. Lot kost 3 euro, verenigingen krijgen dus 2,55 euro.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 100, tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Alsvoorne tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Dan nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenmollenstreek.
1: Vrijdagochtend vallen nog enkele buien. Vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk droog met een afwisseling van stapelwolken en zon. De temperatuur ligt rond de 15 graden, tijdens buien tot rond 18 graden. Vrijdagmiddag ziet het weerbeeld er op de meeste plaatsen droog uit met zonnige perioden. Landinwaarts kunnen de stapelwolken als het ware wel een beetje uitsmeren, waardoor de lucht er soms grijs uitziet. Het wordt maximaal 17 graden langs de kust en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat nog een meest matige wind uit west tot zuidwest. Vrijdagavond verloopt droog met brede opklaringen en daarbij gaat de temperatuur vrij snel omlaag. Na zonsondergang koelt het af naar ongeveer 13 graden. Vrijdagnacht volgt vanuit het westen opnieuw meer bewolking en daardoor stagneert de daling van temperatuur, want het blijft een graad of 13 op de koudste plekken. Tot zover het weerbericht.

0: In het centrum van Liss hebben ze last van de hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er Liss liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. U hoort er twee raadsleden over. Straks Jaak Smakman van Pro, maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse.
1: Later op de avond vind ik het ook niet per definitie gezellig om even bij de Albert Heijn naar binnen te lopen. En er gebeurt niks. Hè. Ik bedoel, ze staan bij wijze van spreken alleen maar. Maar er hangt daar wel een bepaalde sfeer. En ik kan me voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. En nou, als je dan nu hoort dat misschien ook wel wat acquisities plaatsvinden. Ja, is het natuurlijk wel een dieptepunt op waar je kamers moet neerzetten. Om dat te kijken of dat zo is en wat we eraan kunnen doen.
2: Maar waarom moet je de camera's neerzetten? Waarom loop je hier naartoe en vraag je wat doe je hier?
1: Ja, nou ja, dat kan je zeggen. Maar ja. Ja, op het moment wat er gebeurt, gebeurt er en dan is het weer weg. Dus er is gewoon, ja. Nou, het is ook misschien, daarbij de camera geeft ook mensen misschien weer een bepaald gevoel van veiligheid. Het zal toch de jongeren iets afschrikken. Nou ja, dus noem het allemaal maar op. Maar het feit dat daar wat is, wat de reden geeft om die camera's te plaatsen, vind ik een dieptepunt op zichzelf.
2: Ja, de woensdag te vragen en ongeveer een dag later het bericht van de gemeente, de camera's worden opgehangen. Was het een goede timing van Liss of ging de burgemeester opeens hard rennen of was het toevallig?
3: Wij gaan ervan uit dat er al enige tijd dermate klachten waren. Ja. En ook constateringen waarschijnlijk van de politie. Dat de burgemeester, en die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare orde.
1: Zegt
3: van,
1: ik
3: vind dit ernstig genoeg om dit te gaan doen. Ja, daar vertrouwen we helemaal op het oordeel en de competentie van de burgemeester.
2: Die camera's moeten het gaan oplossen en komen er nog meer maatregelen?
1: Ik hoop dat de camera's in ieder geval beeld geven wat er precies speelt en waarom. En de hoofdkopstukken misschien eruit kunnen vatten om een gesprek mee aan te gaan. Bedoel, dat heeft burgemeester Spruit in het verleden ook wel eens gedaan met een MSRL om dan koud bij mensen thuis aan te bellen. Kijk eens wat uw kind gedaan hebt. Nou ja, goed. Kijk, het moet gewoon opgelost in die zin. Je moet gewoon daar met een goed gevoel kunnen rondlopen. En je kan niet iedereen iets gevoel wegnemen. Er zijn altijd mensen die bepaalde angst of gevoelens hebben. Hè. Dat hou je. Maar als je al met een ongemakkelijk gevoel dan loopt omdat daar een groep jongeren hangt. Dat kan ik me voorstellen.
2: Maar zijn het 12-jarigen, zijn het 20-jarigen? Wat is het?
1: Het is van alles door elkaar, maar vooral aan de jongere kant.
2: Ja. Ja.
1: Dus het is wel...
2: Wel ernstig.
1: Vervelend gewoon. Ja. Ja. Het is gewoon jammer dat het moet. Everybody.

0: Maurits Huizer en Marco Koppert hebben woensdag een bronzen erepenning gekregen voor het redden van een drenkeling in Lisse. Een oudere vrouw reed vorig jaar juni op de Vennestraat met haar scootmobiel het riet in. Beide mannen schoten haar te hulp. De erepenning werd uitgereikt namens de gemeente Lisse en de KMRD. Dat is de Koninklijke Maatschappij ter Redding van Drenkelingen. U hoort als eerste Maurits Huizer.
1: Ik ben de vrachtwagenchauffeur van der Linden uit Hillegom. En ik was de eerste die ter plaatse was. En ik heb gedaan wat ik moest doen, vond ik zelf.
2: Ja, want wat herinner je nog van dat moment?
1: Nou, ik kwam bij de Vegro vandaan. En ik reed weg naar Aro. En op dat moment zie ik in mijn spiegel een scootmobiel aan de rechterkant. En ik vervolg me weg. En een minuut, anderhalf minuut later, denk ik, een paar meter later, zie ik die scootmobiel niet meer in mijn spiegel. Dus ik denk, nou, er is iets niet goed. Of heb ik het gehallucineerd? Is er wat? Dus heb ik de vrachtwagen stilgezet en ben ik terug gaan lopen. En toen in het riet voer ik deze mevrouw in de scootmobiel in het water.
2: En wat dacht u toen, toen u haar zag?
1: Ja, toen dacht ik, oh, en nu? Ik moet haar helpen. Dus toen ben ik in eerste instantie kijken of ze aanspreekbaar was. Want, en dat was ze. Ik kon er wel moeilijk verstaan. Ze zei ook weinig, maar ik kon wel aan de gebaren merken dat ze goed bij was. Toen wilde ik haar helpen om haar uit de sloot te helpen. Nou, dat lukte niet, want ze zat met de voet zat ze klem. Ik denk, ja, en nu? Want ik had geen telefoon bij me. En toen ben ik uit de bosjes gekomen. En toen zag ik een andere auto zag ik aankomen. En toen heb ik gevraagd of hij een telefoon had om 112 te bellen.
2: Ja, want u kwam er later bij, hè?
3: Ik ben er later bij gekomen, dat klopt, ja.
2: U reed ook voorbij? Of,
3: Ja, ik werd gewend. Ik weet niet of het door jou was of er geen die aan het bellen was. Dus, maar ja, goed, er lag een zware scootmobiel in het water. Dus toen zijn we met z'n tweeën proberen de boel te gaan stabiliseren. Ja. En inderdaad, vrouw, je had pijn aan de been. Je lag ook onder die scootmobiel. Dus die kon eigenlijk geen kant meer op. En, maar toen kon ik er al gauw achter dat wij met z'n tweeën niet gingen redden. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik werk verderop bij de garage Bandeco. Ik heb de jongens uit de garage opgetrommeld. Dus we zijn met vier man erheen gereden. En de boel proberen boven water te houden.
2: Ja, en gelukkig is het in dit geval goed afgelopen. Is het een moment waar u nog dan vaker aan terugdenkt?
3: Nou, je rijdt er dagelijks langs, maar niet echt. Dat je denkt van, maar je ziet het nog wel eens gebeuren. En, ja. Maar goed.
2: Ja. Ja. En u?
1: Ja, je denkt er nog wel eens met regelmaat. Ook vooral omdat wat de buurman zegt, dat je met regelmaat langs rijdt. En dan moet je er toch even bij stilstaan. Dat je denkt van ja, en dan zit je nog wel eens een keer in die hechten kijken of het allemaal wel goed gaat.
2: Ja, want jullie zijn er toch ook nu best vrij nuchter onder. Hoe vindt u het nou dat u dan hier een erepenning voor krijgt?
3: Ja, dat is een vraag die je zegt van ja. Heel eerlijk gezegd, je doet het gewoon. Ja. Dus zo sta ik erin. Dus ja.
2: Ja, want u zei ook, u vroeg me eigenlijk af of ik wel op de uitnodiging in moest gaan, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik had zoiets van, het is de normaalste zaak van de wereld om als iemand in nood is om te helpen. En dan om er helemaal een erepenning aan te geven. Ja, ik vond het heel bijzonder.
0: De mannen hebben na het ongeval geen contact meer met het slachtoffer gehad. Een medewerker van de gemeente wist te vertellen dat de vrouw erg geschrokken is van het ongeval. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden. Ze wilde liever niet bij de uitreiking van de erepenning aanwezig zijn.

0: En dit was Nieuwsboulevard van vandaag. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens je nog een prettige dag.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
8: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
7: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
9: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
7: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. 15 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kraling is een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Beelshaven is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
0: Welkom bij Nieuwsboulevard. De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een openbare vergadering. 40 insprekers kregen daar de kans om hun bezwaren kenbaar te maken. U hoort straks enkele van hen. In het centrum van Lisse hebben ze last van hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er List liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te gaan nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. En in Lisse kwamen twee mannen in actie toen een vrouw in een scootmobiel in het water terechtkwam. Voor deze reddingsdaad werden ze woensdag in het zonnetje gezet. Verder in deze uitzending het weerbericht en het laatste nieuws.
5: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
0: De bouw van het gasthuis in de Noordwijkse wijk Buitenrijk in Ophem-Zuid is een stap dichterbij gekomen. Het gebouw krijgt 22 appartementen voor mensen met dementie, waaronder 2 voor echtparen. Moet in mei 2027 worden opgeleverd. Wethouder Dennis Salman en directeur Wietse Bakker van de Bouwer hebben de voortgang donderdag gevierd met het hijsen van een vlag. De appartementen gaan in oktober in de verhuur. De halfwegse brug in Lisse is voor werkzaamheden van 13 tot 17 oktober afgesloten voor autoverkeer. Er komt nieuw asfalt en de brug krijgt nieuwe markeringen. Automobilisten moeten via Hillegom omrijden terwijl het fietspad open blijft. Ook de Delfweg is in deze periode iedere nacht afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De bus rijdt tijdelijk een aangepaste route en halte Leidse Vaart komt te vervallen. De gemeenteraad van Lisse heeft besloten een aparte vergadering te houden over het beheer van gemeentelijke gebouwen. 5 van de 6 politieke partijen hebben vragen over onder meer exploitatie, financiële risico, bezuinigingen en maatschappelijke functies. Die vragen gaan onder meer over de gemeentelijke gebouwen Floralis, het Poelhuis en de Beukhof. De partijen wil snel antwoord op hun schriftelijke vragen en er komt een aparte informatiebijeenkomst, een aparte raadsvergadering nog voor de herfstvakantie, zodat wethouder Riet Aussie dan uitleg kan geven. De geplande medicijnfabriek Eli Lilly in Valkenburg is volgens de Omgevingsdienst geen chemische fabriek. Dat benadrukte wethouder Gerard Mostert en een deskundige van de Omgevingsdienst woensdagavond tijdens een urenlange commissievergadering over de komst van het farmaciebedrijf. De uitleg nam de zorgen bij tientallen insprekers over gevaarlijke stoffen, water, natuur, veiligheid en de omvang van het complex niet weg. Ook werd opnieuw duidelijk dat belangrijke milieuvergunningen pas in een later stadium door andere overheden worden beoordeeld. De belangstelling voor de vergadering was groot. Vorig hadden zich 37 mensen aangemeld om in te spreken, waarna zich aan het begin van de avond nog meer inwoners melden. Vanwege het hoge aantal kreeg iedere inspreker 1,5 minuut. De bijdragen liepen uiteen van stevige kritiek op de plannen tot hier en daar steun voor de komst van Eli Lilly.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten tijdens een openbare vergadering. Dat was ook mogelijk. Woensdagavond bijvoorbeeld kregen bijna 40 insprekers de kans om hun bezwaren aan te tekenen. U hoort enkele van hen.
1: Kijk ik naar mijn rechterzijde, mevrouw Hoek, ja. Dan is het woord nu allereerst aan u.
2: Geachte voorzitter, ik spreek hier namens Katwijk Smart Village. Graag wil ik stilstaan bij de deal die Katwijk heeft gesloten en vooral bij de bijdrage van Eli Lilly. Uit het annual report van 2025 blijkt dat Eli Lilly ruim 20 miljard dollar netto winst behaalde. Daarmee behoort het bedrijf wereldwijd tot de meest winstgevende ondernemingen in de sector. De aandeelhouders van Eli Lilly willen volgend jaar vast een nog hogere winststijging. Daartegenover staat dat de verbetering van infrastructuur en een hoger aandeel sociale woningbouw de overheid 103 miljoen euro kost. 72 van het Rijk en provincie, 31 miljoen van de gemeente Katwijk. Eli Lilly investeert 2,7 miljard euro in de eigen fabriek, maar levert noemenswaardig geen bijdrage aan de omgeving. Dit steekt schril af ten opzichte van de voorbeelden, bijvoorbeeld Google en ASML. Mijn oproep aan de Raad is daarom: neem geen genoegen met wat er nu voor ligt.
1: De heer Ooms.
3: Piet Ooms, apotheker in Katwijk. Dank voorzitter voor de tijd die ik krijg om in te spreken. Als apotheker ben ik voor de komst van Lilly naar Nederland. Geneesmiddeltekorten zijn een toenemend probleem. Maar ik heb ernstige zorgen voor een drugsbedrijf op deze locatie en van deze omvang van het complex. Franken, de man van Lilly, zei tijdens de informatiesessie: er staat een copy-site van deze fabriek in Puerto Rico, dus we weten exact wat we nodig hebben. Hoe kan Franken dit zeggen? De oude fabriek in Puerto Rico wordt op dit moment gebouwd en pas eind 28 in gebruik genomen. Juist die fabriek heeft in het verleden forse boetes gekregen voor overtredingen. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, laat dan zien hoe belangrijk het is de volledige MER-procedure uit te voeren. Zoals toetsing van lozium-afvalstoffen in water en damp van afstonden methanol in de lucht. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, dan moet het effect van deze immense fabriek op de leefomgeving worden beoordeeld. Zoals luchtkwaliteit, lichtvervuiling en continu laagfrequent geluid. Nogmaals, ik ben niet tegen LLI, maar dergelijke grote fabrieken horen thuis op een groot industrieterrein, niet dicht bij woonkernen. Dat geeft alleen maar ellende. Een grote farmaceut als Lilly, Big Pharma, zou beter moeten weten. Of hebben de karremannen, grondspeculanten en overheden een veel te rooskleurig beeld gezet en jullie als gemeenteraad stroop om je mond gesmeerd?
1: Dank u wel. Meneer Den Hollander.
4: Ik ben Jaap Den Hollander en ik maak me een beetje druk om de veiligheid en de verantwoordelijkheid die er is bij jullie. Als ik bij de brandweer kijk en als er een calamiteit is met brandbare vloeistoffen, is het eerste wat ze vragen: welke brandbare vloeistoffen zijn hier? Dan moet je echt diep gaan spitten en op een gegeven moment kom je ergens in het document tegen dat er 100.000 liter aceton aanwezig is, 2 keer 100.000 liter ethanol en 2 keer 100.000 liter methanol. Voor de opslag van deze 500.000 liter gebruikt men alleen tanks van 100 kubieke meter. Dat heeft een groot voordeel, want als je tanks die groter zijn gaat gebruiken, dan ben je verplicht om de richtlijnen te gaan hanteren van brandbare vloeistoffen. Helaas gebeurt dit niet bij Eli Lilly. Daar worden de richtlijnen gehanteerd van gevaarlijke vloeistoffen. En dat is natuurlijk een zaak die wij niet willen. Nu komt de verantwoordelijkheid van de gemeente om de hoek kijken. De gemeente heeft de mogelijkheid om juist aanvullende eisen te stellen bij deze brandbaar, bij deze opstellen van Eli Lilly. Als een simpel voorbeeld, als een vat van 75.000 liter aceton ontploft, dan geeft het een explosie met een kracht van 15 ton TNT. Niet zo heel veel, zouden jullie denken, maar de kracht van de zwaarste explosie in Enschede bij de vuurwerkramp was 5 ton TNT. Dus die klap is 3 maal zwaarder. Dus het is heel belangrijk dat de verantwoordelijkheid wordt genomen als het gaat om de veiligheid die er hoort te zijn bij Eli Lilly.
0: Enkele bezwaarmakers tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly waren dat. Na de muziek hoort u er nog een paar.

0: Voor de plaat hoorde u al bezwaarmakers die hun mening uiten tijdens een openbare vergadering op het gemeentehuis van Katwijk tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg. Er waren in totaal 40, we hebben er net een paar laten horen, nu weer een paar bezwaarmakers.
1: De heer Langebroek. De enorme fabriek heeft een grote impact op thema's als water, natuur, biodiversiteit en milieu. Als ecoloog wil ik daar uiteraard iets over zeggen. In de nota van beantwoording op de zienswijze wordt ingegaan op het ontbreken van een MER-procedure. In de aanvragen blijft Eli Lilly net onder de grens zitten van de wettelijk toegestaande normen. Daarmee worden procedures vermeden zoals een MER. Uw second opinion zegt dat het kan, maar dat is op basis van de aangeleverde informatie door de fabriek. Chemours, Tata, Bomix, we hebben het allemaal meegemaakt en we hebben allemaal gezien hoe het mis kan gaan. Dat we nu eerst een lege doos neerzetten en daarna pas serieus gaan kijken wat die doos uitstoot, is toch omgekeerde wereld, wat mij betreft. Cumulatieve effecten van al die gebiedsontwikkelingen op de groene zone worden in de noten van beantwoording stevast ontkend. Men stelt dat er separate ontwikkelingen met separate onderliggende vergunningsaanvragen hebben plaatsgevonden of dat er een apart bestemmingsplanprocedure is gevolgd. Dat snappen wij natuurlijk ook wel. Maar het gaat er juist om dat al deze ontwikkelingen tezamen een grote impact hebben op bijvoorbeeld het grondwater in de polders rondom Valkenburg. De integrale visie ontbreekt door alleen per project te kijken. Dat is een ernstige tekortkoming. Kijk het naar de draagkracht van het gebied. De quickscan flora en fauna van Sweco geeft aan dat vervolgonderzoek naar beschermde soorten nodig is. In de noten van beantwoording lees ik tot mijn stomme verbazing dat dit onderzoek nog niet is uitgevoerd. Maar ondertussen zijn in het gebied allerlei ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. Met honden en vogelverschrikkers wordt voorkomen dat er een zeldzame vogel alsnog neerstrijkt. Op deze manier is een vervolgonderzoek natuurlijk een wassen neus.
2: De heer Molenburg.
3: Klopt. Katwijk en Valkenburg hadden een verhaal. Een ideaal dat samen met de gemeente, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties was ontwikkeld. Grenzend aan het Valkenburgse meer zou een campusachtige setting komen met een gezonde mix van onderwijs, wonen en werken. Kennisintensieve bedrijven die het Bioscience Park in Leiden versterken. Groei van de plaatselijke economie, een zicht op 2000 arbeidsplaatsen. Een geliefd gebied dooraderd met water en groen, samenvloeiend met de openbare recreatie rondom het Valkenburgse meer. Katwijk had een ideaal. Maar dat wordt ingeruild voor een volledig afgeschermd gebied waarop een productiefabriek staat. Niets, geen Bioscience Park, onderzoek en ontwikkeling. Geen verbinding met de plaatselijke ondernemers en bewoners. Geen enkele relatie met natuur en recreatie. Het ideaal, dat staat in Omgevingsvisie 2022. Met elkaar opgesteld. Daartegenover de fabriek, van bovenaf opgelegd. Kiezen we voor een bedrijf dat zich alleen maar richt op productie en winst, zonder relatie met de mens, met het dorp en de omgeving? Of kiezen we voor het eigen Katwijkse verhaal, de campus, het Valkenburgse meer, met de verbindingen tussen mens, dorp en omgeving. Een verhaal dat de waarde van de gemeenschap beschermt, zoals de SGP in haar programma zegt. Een verhaal dat sociaal en groen is, zoals Pro graag wil. Een verhaal dat kenniseconomie versterkt, zoals de VVD voorstaat. Een verhaal waar Katwijkse durf voor nodig is. Een verhaal van dat ons samenbindt en dringend vraagt om steun van alle partijen. Kies niet voor de zak met geld. Niet voor een doofstomme fabriek die alleen maar overlast geeft, maar kies voor een gezamenlijk ideaal. Kies voor David, kies niet voor Goliath. En natuurlijk vraagt dat inzet vernuft, maar alsjeblieft, zegt Katwijk, jullie kunnen anders.
2: Dan gaan wij door naar de heer Van Harmelen.
4: Goedenavond, geachte raadsleden en voorzitter. Ik ben woonachtend aan de Voorschotenweg 35 met mijn gezin. Laat ik de juridische kaders loslaten en kijken naar uw eigen coalitieakkoord. Doorgroeien met karakter. Daarin belooft u de kiezer de menselijke maat, behouden van dorpse karakter en bijbels rentmeesterschap. Waar is dat in deze kwestie? Ik ben nog zoekende. En het begint een beetje een prestigeproject te worden van de heer Mostert. En beklijft het mij het gevoel dat er achter gesloten deuren flinke handen zijn geschud en dat het eigenlijk al besloten is. Waarom zo'n haast? Waarom niet vertragen? Van alle kanten torent strak dit monster onherstelbaar boven ons landschap uit. En dat hebben jullie op je geweten. Meneer Van Mullen beweerde doodleuk in een eerder debat dat er met de omwonenden is gesproken over geluidswinder en vrachtverkeer. Alleen, ik heb nog nooit iemand gezien. Wie neemt straks de verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid? En wie vergoedt de waardevermindering van de woningen van mijn en mijn buren? Raadsleden, besef goed waar u mee instemt. De juridische, financiële en maatschappelijke gevolgen van dit besluit zijn voor u als raadsleden en uw partij niet te overzien en worden in de nabije toekomst op jullie konto geschreven. De ziel van de gemeente Katwijk verkocht aan de duivel voor wat centen.
0: Na de vergaderingen met de bezwaarmakers buigt de gemeenteraad zich erover. Die gaat erover discussiëren. En op 1 oktober moet er tijdens een raadsvergadering een beslissing worden genomen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. Hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Leden van 21 verenigingen in de gemeente Katwijk gaan vanaf 19 september langs de deuren voor de grote clubactie. Door middel van lotenverkoop hopen verenigingen geld op te halen voor nieuwe spullen, een renovatie of een jubileum. Grote clubactie is een landelijk initiatief waar verenigingen zich bij aan kunnen sluiten. De leden van de vereniging verkopen de loten, de landelijke organisatie regelt de prijzenpot en het achterliggende systeem. De verenigingen krijgen 85% van ieder verkocht lot terug. Lot kost 3 euro, verenigingen krijgen dus €2,55.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is dat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En bij het knooppunt Terbrechtseplein ook vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Hier loop je een kleine 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdagochtend vallen nog enkele buien. Vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk droog, met een afwisseling van stapelwolken en zon. De temperatuur ligt rond de 15 graden, tijdens buien tot rond 18 graden. Vrijdagmiddag ziet het weerbeeld er op de meeste plaatsen droog uit, met zonnige perioden. Landinwaarts kunnen de stapelwolken als het ware wel een beetje uitsmeren, waardoor de lucht er soms grijs uitziet. Het wordt maximaal 17 graden langs de kust en 20 graden in het binnenland. Daarbij staat nog een meest matige wind uit west tot zuidwest. Vrijdagavond verloopt droog met brede opklaringen en daarbij gaat de temperatuur vrij snel omlaag. Na zonsondergang koelt het af naar ongeveer 13 graden. Vrijdagnacht volgt vanuit het westen opnieuw meer bewolking en daardoor stagneert de daling van temperatuur, want het blijft een graad of 13 op de koudste plekken. Tot zover het weerbericht.

0: In het centrum van Liss hebben ze last van de hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er Liss liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. U hoort er twee raadsleden over. Straks Jaak Smakman van Pro, maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse.
1: Later op de avond vind ik het ook niet per definitie gezellig om even bij de Albert Heijn naar binnen te lopen. En er gebeurt niks. Hè. Ik bedoel, ze staan bij wijze van spreken alleen maar dat hangt daar wel eens. Nou ja, een bepaalde sfeer. En ik kan me voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. En nou, als je dan nu hoort dat misschien ook wel wat acquisities plaatsvinden. Ja, is het natuurlijk wel een dieptepunt op waar je kamers moet neerzetten om dat te kijken of dat zo is en wat we eraan kunnen doen.
2: Maar waarom moet je de camera's neerzetten? Waarom loop je er niet naartoe en vraag je, wat doe je hier?
1: Ja, nou ja, dat kan je zeggen. Maar ja. Ja, op het moment wat er gebeurt, gebeurt er en dan is het weer weg. Dus er is gewoon, ja. Nou, het is ook misschien, daarbij de camera geeft ook mensen misschien weer een bepaald gevoel van veiligheid. Het zal toch de jongeren iets afschrikken. Nou ja, dus noem het allemaal maar op. Maar het feit dat daar wat is, wat de reden geeft om die camera's te plaatsen, vind ik een dieptepunt op zichzelf.
2: Ja, woensdag te vragen en ongeveer een dag later het bericht van de gemeente, de camera's worden opgehangen. Was het een goede timing van Liss of ging de burgemeester opeens hard rennen of was het toevallig?
3: Wij gaan ervan uit dat er al enige tijd dermate klachten waren. Ja. En ook constateringen waarschijnlijk van de politie. Dat de burgemeester, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare orde.
1: Zegt
3: van,
1: ik
3: vind dit ernstig genoeg om dit te gaan doen. Ja, daar vertrouwen wij helemaal op het oordeel en de competentie van de burgemeester.
2: Die camera's moeten het gaan oplossen en komen er nog meer maatregelen?
1: Ik hoop dat de camera's in ieder geval beeld geven wat er precies speelt en waarom. En toch de hoofdkopstukken misschien eruit kunnen vatten om een gesprek mee aan te gaan. Ik bedoel, dat heeft burgemeester Spruit in het verleden ook wel eens gedaan met hem met zijn rel om dan koud bij mensen thuis aan te bellen. Kijk eens wat uw kind gedaan hebt. Nou ja, goed. Kijk, het moet gewoon opgelost worden. Je moet gewoon daar met een goed gevoel kunnen rondlopen. Hè. En je kan niet iedereen ieder gevoel wegnemen. Er zijn altijd mensen die bepaalde angst of gevoelens hebben. Hè. Dat hou je. Maar als je al met een ongemakkelijk gevoel dan loopt omdat daar een groep jongeren hangt. Dat kan ik me voorstellen.
2: Maar zijn het 12-jarigen, zijn het 20-jarigen? Wat is het?
1: Van alles door elkaar, maar vooral aan de jongere kant.
2: Ja. Ja.
1: Dus het is wel...
2: Wel ernstig.
1: Vervelend gewoon. Ja. Het is gewoon jammer dat het moet. Everybody's looking for that something.

0: Maurits Huizer en Marco Koppert hebben woensdag een bronzen erepenning gekregen voor het redden van een drenkeling in Lisse. Een oudere vrouw reed vorig jaar juni op de Vennestraat met haar scootmobiel het riet in. Beide mannen schoten haar te hulp. De erepenning werd uitgereikt namens de gemeente Lisse en de KMRD. Dat is de Koninklijke Maatschappij ter Redding van Drenkelingen. U hoort als eerste Maurits Huizer.
1: Ik ben de vrachtwagenchauffeur van der Linden uit Hillegom. En ik was de eerste die ter plaatse was. En ik heb gedaan wat ik moest doen, vond ik zelf.
2: Ja, want wat herinner je nog van dat moment?
1: Nou, ik kwam bij de Veegel vandaan. En ik reed weg naar Haro. En op dat moment zie ik in mijn spiegel een scootmobiel aan de rechterkant. En ik vervolg me weg. En een minuut, anderhalf minuut later, denk ik, een paar meter later, zie ik die scootmobiel niet meer in mijn spiegel. Dus ik denk, nou, er is iets niet goed. Of heb ik het gehallucineerd? Is er wat? Dus heb ik de vrachtwagen stilgezet en ben ik terug gaan lopen. En toen in het riet voer ik deze mevrouw in de scootmobiel in het water.
2: En wat dacht u toen, u haar zag?
1: Ja, toen dacht ik, oh, en nu? Ik moet haar helpen. Dus toen ben ik in eerste instantie kijken of ze aanspreekbaar was. Want, en dat was ze. Ik kon er wel moeilijk verstaan. Ze zei ook weinig, maar ik kon wel aan de gebaren merken dat ze goed bij was. Toen wilde ik haar helpen om haar uit de sloot te helpen. Nou, dat lukte niet, want met de voet zat ze klem. Ik denk, ja, en nu? Want ik had geen telefoon bij me. En toen ben ik uit de bosjes gekomen. En toen zag ik een andere auto zag ik aankomen. En toen heb ik gevraagd of hij een telefoon had om 112 te bellen.
2: Ja, want u kwam er later bij, hè?
3: Ik ben er later bij gekomen.

0: Je denkt er nog wel eens met regelmaat. Ook vooral omdat wat de buurman zegt, dat je met regelmaat langs rijdt. En ja, dan moet je er toch even bij stilstaan. Dat je denkt van ja, en dan zit je nog wel eens een keer in die hechten kijken of het allemaal wel goed gaat.
1: Ja, want jullie zijn er nou toch ook nu best vrij nuchter onder. Hoe vindt u het nou dat u dan hier een erepenning voor krijgt?
2: Ja, dat is een vraag die je zegt van ja. Heel eerlijk gezegd, je doet het gewoon. Ja. Dus ja, zo sta ik erin. Dus ja.
1: Ja, want u zei ook, u vroeg me eigenlijk af of ik wel op de uitnodiging in moest gaan, toch?
0: Ja, inderdaad. Ik had zoiets van, het is de normaalste zaak van de wereld om als iemand in nood is om te helpen. En dan om er helemaal een erepenning aan te geven. Ja, ik vond het heel bijzonder.
3: De mannen hebben na het ongeval geen contact meer met het slachtoffer gehad. Een medewerker van de gemeente wist te vertellen dat de vrouw erg geschrokken is van het ongeval. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden. Ze wilde liever niet bij de uitreiking van de erepenning aanwezig zijn.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
5: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
4: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
6: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
4: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er een vertraging gemeld op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. interesse? Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

0: Maarten
1: en Karin die vertelt.
2: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
1: De ochtendshow, de ochtendshow bij Bo.
3: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is weer zover. De ochtendshow, de laatste van deze week. Het is vandaag 18 september 2026. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Karin.
2: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er ook weer gezellig naast me staat.
2: Ik zeg niks.
3: Je zegt ja, maar even niks. Nee. De Sendico's, daar begonnen we mee. True Love, That's a Wonder uit 1971. Hans Vermeulen, die had vandaag 79 jaar geworden. Maar hij is niet meer onder ons. Hij is al een tijdje geleden overleden. Dus, maar goed. Toch wel een lekkere plaat om nog eens een keertje te draaien. Yes, hoogste positie was 6 weken. Dus een dikke top 10 hit. True Love, That's a Wonder. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
2: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
3: Daar hebben we toch zin in? Verjaardagskalender, wat gebeurde er in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollestreek nieuws, het verkeer, het weer, het zit er weer allemaal in tot aan de klok van 10 uur. En we hebben natuurlijk ook tips om dit weekend ergens naartoe te gaan. Karin, een tipje?
2: Ja, we hebben een fiets zoekt boerrit. We hebben een nieuwe wijk in Boekhorst wordt morgen geopend. We hebben een boek wat zich NVRLND gaat laten noemen.
3: Ja.
2: En we hebben chansons en we hebben Matthijs draait door.
3: Met Sven. Maar dat eventjes straks allemaal. En we hebben nieuwe muziek van Miley Cyrus. Ja, die gaat trouwen.
2: Oh ja?
3: Ja, die gaat trouwen. Let's Get Married, zo heet hij.

0: Dire Straits en The Walk of Life uit 1985. De levensloop wordt even behandeld van diverse mensen. Goed voor de 20e plaats in 8 weken top 40. Vandaag 18 september. Wie zijn er allemaal jarig op deze toch wel een beetje bewolkte dag? Siewert van Linden was bekend door de mondkapjes, handelaartjes erin. En hij bedroog de hele boel dus. Wordt 36 vandaag. Leonie Jansen, presentatrice, zangeres, actrice en theatervrouw. Wat doet ze eigenlijk niet? Ze wordt 71. Stylist Fred van Leer. Na slechte tijden zijn er ook weer goede tijden. Terug in het theater en wel in diverse theaters, laat ik het zo zeggen. Hij wordt 50 vandaag. Hij ziet Abraham. Presentator Frits Sissing, bekend natuurlijk van Opsporing Verzocht. Daar deed hij ook aan mee. En theater- en musical-fan, kan je wel zeggen. Hij wordt 63. Presentatrice Penela Lalau begon bij Koffietijd, Editie NL, Shownieuws bij SBS6. Ze wordt vandaag 55. Lance Armstrong, ex-wielrenner, won 7 keer de Tour de France. En toen gaf hij ook nog toe dat hij doping had gebruikt. Ook hij wordt 55. Zangeres Monique Clayman samen met zuslief Suzanne vormen ze Lois Lane. De eerste hit was in 1988 Amsterdam, de titel van de gelijknamige film. Wordt 61. En tot slot hebben wij zanger-acteur Frankie Avalon. En 1959 had hij een hitje met Venus. Hawaii in 1960. En hij speelde ook in Grease. Ja, hij wordt 86 jaar. Hij zat op een roze wolk in Grease. Beautiful School Dropout zong hij daar.
1: Your story sad to tell. A teenage ne'er-do-well. Most mixed up

0: Oh, lekkere nieuwe muziek van Lois Lane. Heel verrassend, moet ik zeggen.
1: Beetje jaren 70.
0: Jaren 60 eigenlijk meer. Meer de
1: King,
0: de Kingston tijd. Nee, de...
1: Ja. Charleston.
0: De Charleston tijd. Juist, laat ik het zo zeggen.
2: Bo. Agenda.
0: Karin, agendapuntjes.
1: Ja, we vullen elkaar goed aan zo. Ja. Vandaag organiseert Lisse Duurzaam weer de jaarlijkse en volledig vernieuwde fietstocht. Fiets zoekt boer. Dit evenement is onderdeel van de harddraverijvereniging Feestweek. De nieuwe fietstocht van 37 kilometer of de korte route van 21 kilometer leidt deelnemers langs bijzondere duurzame pareltjes in de Bollestreek. Dit keer voert de route richting Noordwijk en Rijnsburg. De deelnemers ontvangen informatie over de te bezoeken bedrijven en instellingen. En op de locaties worden de deelnemers geïnformeerd over de activiteiten die hier gaan plaatsvinden. Voor wie het iets rustiger aan wil doen, is het mogelijk de route in te korten. Je kan starten tussen 10 uur en 12 uur vanaf de bibliotheek in Lisse. Morgen kan je kennis maken met de nieuwe wijk Nieuw Boekhorst in Voorhout. Kom langs bij de nieuwe vijver en het is naast de Nachtschuit 41. Om 11 uur trappen ze feestelijk af met de drumfanfare. De fanfare maakt een rondje door de nieuwe en bestaande wijk. Loop gezellig mee en ontdek de wijk. Tussen 11:30 en 1 uur is er van alles te doen. Kinderen worden vermaakt terwijl jij onder het genot van een hapje en een drankje je toekomstige buren gaat ontmoeten. Meer weten? Ga naar de site van Bo.

0: Ja, vergeten vinyl. Wat hebben we vandaag in vergeten vinyl? Neil Leslie Diamond, geboren in 1941, Amerikaanse zanger. Hij is bekend natuurlijk geworden door Sweet Caroline, I Am, I Said, A Girl, You'll Be a Woman Soon, Song Blue, Beautiful Noise en nog heel veel andere hits. Zat in de klas met Barbara Streisand, waar hij ook een duet mee opnam. You Don't Bring Me Flowers Anymore. De jazzzinger in 1980, ook razend populair. Maar ja, in 2018 tijdens een concert vertelde hij dat hij Parkinson had of heeft. En dat hij gaat stoppen met optreden. Dus, en dat was allemaal in de O2 Arena in Londen. Ja, zijn laatste concert toen de tijd. Maar goed, hij heeft nog wel een plaatje gemaakt. Daarna in ieder geval. Maar wij gaan terug in de tijd naar, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, 1980. Ja, de plaat werd niet in Nederland een hit, maar wel in België was die verkrijgbaar. Ik heb het over de September Morn, oftewel septembermorgen. Toepasselijker kan ik het niet maken. Neil Diamond met het vergeten vinyl.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Nou, toepasselijk kan ik hem niet maken eigenlijk. Neil Diamond uit 1980, September Morning. Brengt ons alweer op de tijd van 3:05. Hoogste tijd voor het nieuws uit de Bollestreek. Over naar de redactie van WO, daar zit Art Sandberg al klaar. Blijf er
1: lekker bij. Dit is WO. Met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
2: De bouw van het gasthuis in de Noordwijkse wijk Buitenrijk in Opfum-Zuid is een stap dichterbij gekomen. Het gebouw krijgt 22 appartementen voor mensen met dementie, waaronder 2 voor echtparen. Moet in mei 2027 worden opgeleverd. Wethouder Dennis Salman en directeur Wietse Bakker van de Bouwer hebben de voortgang donderdag gevierd met het hijsen van een vlag. De appartementen gaan in oktober in de verhuur. De halfwegse brug in Lisse is voor werkzaamheden van 13 tot 17 oktober afgesloten voor autoverkeer. Er komt nieuw asfalt en de brug krijgt nieuwe markeringen. Automobilisten moeten via Hillegom omrijden terwijl het fietspad open blijft. Ook de Delfweg is in deze periode iedere nacht afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De bus rijdt tijdelijk een aangepaste route en halte Leidse Vaart komt te vervallen. De gemeenteraad van Lisse heeft besloten een aparte vergadering te houden over het beheer van gemeentelijke gebouwen. 5 van de 6 politieke partijen hebben vragen over onder meer exploitatie, financiële risico, bezuinigingen en maatschappelijke functies. Die vragen gaan onder meer over de gemeentelijke gebouwen Floralis, het Poelhuis en de Beukhof. De partijen wil snel antwoord op hun schriftelijke vragen en er komt een aparte informatiebijeenkomst, een aparte raadsvergadering nog voor de herfstvakantie, zodat wethouder Riet Aussie dan uitleg kan geven. De geplande medicijnfabriek Eli Lilly in Valkenburg is volgens de Omgevingsdienst geen chemische fabriek. Dat benadrukte wethouder Gerard Mostert en een deskundige van de Omgevingsdienst woensdagavond tijdens een urenlange commissievergadering over de komst van het farmaciebedrijf. De uitleg nam de zorgen bij tientallen insprekers over gevaarlijke stoffen, water, natuur, veiligheid en de onverwonderd complex niet weg. Ook werd opnieuw duidelijk dat belangrijke milieuvergunningen pas in een later stadium door andere overheden worden beoordeeld. De belangstelling voor de vergadering was groot. Voor hadden zich 37 mensen aangemeld om in te spreken, waarna zich aan het begin van de avond nog meer inwoners melden. Vanwege het hoge aantal kreeg iedere inspreker 1,5 minuut. De bijdrage liep uiteindelijk van stevige kritiek op de plannen tot hier en daar steun voor de komst van Eli Lilly.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Zometeen gaat het stalen paard zingen over Louise. Ja. We zijn betrokken. Maar nu eerst. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Er waait een matige aan zee toch wel vrij krachtige westelijke tot zuidwestelijke wind. Vanmiddag nog steeds wisselend bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. De zuidwestelijke wind neemt verder toe en wordt aan zee later wat krachtiger met een temperatuur die uitkomt op 20 graden. Morgen wolkenvelden met soms wat regen. De zuidwestenwind is aan zee vrij krachtig en het wordt daarbij 20 tot 22 graden. Zondag passeert een eerder genoemde storing in de nacht en ochtend met af en toe regen. Later wisselen wolken en zon elkaar af en valt er lokaal nog een buitje. De wind draait naar het westen tot noordwesten, is aan zee nog af en toe tot vrij krachtig. Aan zee nog af en toe vrij krachtig bedoel ik. De temperaturen komen in de middag uit op 20 graden. Vanaf maandag komt een nieuwe hoge drukgebied in onze buurt, waarin stapelwolken en zon elkaar afwisselen. En dan wordt het weer redelijk warm weer.
3: Wat is het toch heet?
4: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
5: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
6: Bo, de ochtendshow.
7: Nee, het is de ochtendshow.
0: Terug in de tijd met Iron Horse. En je zal maar Louise heten. My sweet Louise, hier bij Bo in de ochtendshow.

0: De Pointer Sisters uit de film Beverly Hills Cop. Ja, de scène waarbij Alex Foley aan een vrachtwagen hangt, aan een kabeltje. De Neutron Dancer 1984 was een heel bescheiden hitje van deze dames. Het is vandaag 18 september. En wat gebeurt er allemaal in de vorige eeuw op deze dag?
1: De dag van
0: een kikkertje.
2: Kikkertje, ja.
0: Vertel.
2: Vandaag in 1851 is de dag van de eerste publicatie van de New York Times. In 1944 vindt de bevrijding van Eindhoven plaats. De Britse grond- en Amerikaanse luchtlandtroepen onder de titel Operatie Market Garden. 1977, het Voyager 1 ruimtevaartuig van NASA maakt van een afstand van bijna 12 miljoen kilometer een foto van de aarde en de maan. Het is de eerste keer dat beide hemellichamen gelijktijdig op een foto te zien zijn. Vandaag in 1983 zendt MTV ter gelegenheid van het in Amerika verschijnen van het Kiss-album Lick It Up een special uit rond de groep. Evenals op de hoes van het album zijn de groepsleden in de uitzending voor het eerst te zien zonder voor hen kenmerkende make-up. Nou, dat was wel even schrikken, ja. 1986, in het Disneyland Park te Anaheim in Californië, opent de attractie Captain EO. In 1998, ontslag van de Nederlander Paul Verschuren als bisschop van bisdom Helsinki in Finland. Vandaag in 2017 legt Eberhard van der Laan per direct zijn functie als burgemeester van Amsterdam neer vanwege zijn ernstige ziekte. Bij zomergasten van de VPRO maakt hij dat bekend. Hij overleed helaas op 5 oktober van dat jaar. En tot slot 2019, advocaat Dirk Wiersum wordt slachtoffer van een liquidatie. Mogelijk gaf Ridwan Taghi opdracht voor deze moord.
0: Ja, dat was zeker niet de eerste of de laatste.
2: Nee, volgens mij Peter de Vries ook, hè?
0: Peter, ja. Ja. Goed, we gaan door.
3: De ochtendshow met Cor de Vries.
0: Nieuwe muziek hier bij Bowie in ochtendshow van Robbie Williams en Miss Monique. Ja, die komt niet uit Volendam, hoor, echt niet. Beautiful in Us.

0: get a plaat hoor. Oh, Robbie Williams en Miss Monique. Dat is een dame die is DJ. Geboren in Oekraïne. En wel op 5 mei 1992. Wat zal dat een bevrijding geweest zijn? Heerlijk.
1: Agenda.
2: Nou, dat weet je nooit.
0: Ja.
2: Nee. Morgenmiddag komt Valentijn de Heer voor een meet and greet naar boekhandel Wagner. Valentijn is van 3 tot 4:30 in de winkel naar aanleiding van zijn boek NVR L&D, zijn tweede roman. Bij zijn debuut bezocht hij spontaan onze winkel en ontstond onze auteur op de koffie. Het is een fijne spreker en gaat graag met zijn potentiële klant of lezer in gesprek. Natuurlijk wil hij zijn nieuwste boek signeren. U bent van harte welkom vanaf 3:00. Mede door het tv-programma Chansons beleeft het Franse chanson in Nederland een nieuwe jeugd. Zangeres Britta Maria en pianist Maurits Fonse brengen al vele jaren samen met accordeon-virtuoos Oleg Fateev het chanson naar de theaters met nummers van grote zangers als Aznavour, Brel, Piaf en Julien Clerc. De chansons voeren u mee naar de lichtstad Parijs en die de Franse ziel blootleggen. Liederen vol weemoed, maar ook levensvreugde over het leven in al haar facetten. De liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling. Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de liedjes en anekdotes over de grote Franse chansonniers. Dit alles in Theater Het Trefpunt morgenavond om 8:30. Doen we alvast eentje een beetje naar volgende week. Woensdag 23 september treedt van de radio en tv-bekende pianist Sven Vigy op in de oude Jeroenskerk in Noordwijk binnen. Met een avond vol met zijn favoriete filmmuziek. Sven Vigy is pianist, organist, componist, muziekdirecteur, producent en dus een muzikale duizendpoot. Deze man kent geen grenzen aan zijn instrument. Van Bach tot blues en van Vivaldi naar Metallica. Zijn fysieke manier van muziek maken is een feest voor ogen en oren. Stomend, rinkelend, piepend, knetterend en bedwelmend, maar ook poëtisch en intens intiem. Als klassiek pianist is Sven momenteel huispianist van de succesvolle en 10 jaar plus lopende Nederlandse tv-show Podium Klassiek bij de NTR, waar hij een vaste rol in de show heeft. Woensdag 23 september, dus zet dit in de agenda om 8:15. En je kan je kaartjes kopen bij muziekinjeroen.nl aan de zaal. En volgens mij ook, als ik het gelezen had, bij... Moet ik even zoeken nog, maar we komen er wel op.
0: Ja, zeker weten. Matthijs draait door. Vond ik ook altijd zo'n prachtig programma waar hij in optrad. Ja. Hij ging er helemaal in op. Geweldig!
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
4: De omroep van de Bollestreek.
0: Nieuwe muziek op jouw radio. Don't You Forget About Me kennen we nog wel van de

0: het regendier en het gitaar.
1: Wat is het lekker, hè?
0: Nou. De nieuwe Simple Minds. Beginner Boys. Hier bij Bo in de ochtendje. Oh, ik vind hem zo lekker. Dat is niet te geloven. Ik ben blij dat ze er nog zijn.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja, zeker weten. Maar we gaan alweer afscheid nemen.
2: Ja, jammer weer.
0: The time flies when you have fun.
2: Ja.
0: En wij zijn er aanstaande maandag weer voor een nieuwe gezellige show.
3: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Het was weer heel gezellig. We gaan eruit met een oude dame en een jonge meid. Oftewel Chaka Khan en Sia. Cool down, cool you down.
2: Nou, we gaan afkoelen. Ja. Fijn weekend.
0: Tot maandag.
4: Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Veel plezier.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één vertraging gemeld door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Het ongeluk gebeurde op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je bij het knooppunt op de A20 vijf minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
12: Bo.
13: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. Zes partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. De hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. Hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

uit de jaren 70. Formatie Wild Cherry. Op vrijdagmiddag op de Omroep van de Bollenstreek. En play that funky music, Wild Boy. Op de dag dat er twee tuinmannen, hoveniers, uit de Bollenstreek aan het werk zijn in het Haagse. Dan gaan we zo meteen natuurlijk wat muziek verdraaien voor Karel en Manuel. Leuk dat je erbij bent, dus vrijdagmiddag, het weekend dat we kijken op de hoek. Die vrijdagmiddagborrel staat voor sommigen al klaar. En wij draaien de Wild Cherry en play that funky music, Wild Boy. Dit is Yves Beerdensen en Verlangen.

uit de beste zangers. Uit de aflevering dat Clouseau centraal stond, deed hij deze. Goeie uitvoering ook, goede uitvoering. Yves Berendsen uit Zandvoort. En verlangen van Zandvoort naar Volendam en Scheveningen. Ja, dat gaan we doen. Monique Smit, Volendam dus. En Guido van der Graaf uit Scheveningen. Beter af alleen.

0: En dat was de titel, Monique Smit en Guido van der Graaf. We gaan er zo weer een paar draaien voor twee mannen. Let wel, twee mannen uit de Bollenstreek. Die aan het werk zijn in een tuin in het Haagse. Dan heb ik het over Karel.
1: Karel.
0: En Manuel.
1: Ja.
0: Die zijn bezig bij Hans. Hans en Theresia in de tuin. Die zijn de tuin, ik schat zo in, winter klaar aan het maken. Die her en der nog wat snoeien. Gaan we zo meteen voor die mannen twee plaatjes voor draaien. En die twee plakken we achter elkaar. Daar heb ik even geen idee van de muzieksmaak, maar we doen er gewoon twee platen die niet irriteren. Vind je niet? En de eerste is van Pussycat. En die heet Wedding in September voor de hoveniers. Want tuinmannen bestaan niet meer, dat heet tegenwoordig, maar een duur woord. Hoveniers. Karel en Manuel. Yeah!

Het is een soort schrijven voor bedrijven, muziek terwijl u werkt natuurlijk. Voor die twee hoveniers, Karel en Manuel. Een plaat over een tuin, Rose Garden, hoe leuk kan het zijn. Ja toch. Nou, we hadden deze ook nog even dan. Bart Hoogkamer.

wat een wereldhit, hè? Vroeg in de hemel van Martel Kamer. Uit de top van de Nederlandse hitparades. We gaan er eentje draaien uit 2013. Ze hebben momenteel een nieuwe single uit en toch kies ik voor deze. Omdat ik hem al lang niet gedraaid heb. Nieuwe single heet Viltje. Maar ik wil weer even een boodschap meegeven. Zoals wel vaker. Een plaat met een tekst die hout snijdt. Karel en Manuel, letten jullie ook goed op de tekst?

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Paardencoach en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte uit Noordwijk heeft een nieuw boek aangekondigd. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Is samengesteld uit eerdere blogs met levenslessen waarvoor Rutte inspiratie heeft opgedaan tijdens haar werk als paardencoach. Ze heeft het boek omschreven als luchtig en geschikt voor op het nachtkastje. Rutte presenteert haar nieuwe boek op 1 november van 2 tot 4 bij Stal Paradiso in Noordwijk. 6 partijen in de gemeenteraad van Noordwijk verzetten zich tegen de strengere regels voor woningzoekenden bij huur in Holland-Rijnland. Wie het inschrijfgeld niet op tijd betaalt, wordt sinds 1 september direct uitgeschreven en verliest de opgebouwde inschrijftijd. De partijen gaan een motie indienen om een herstelmogelijkheid te behouden. Ook hebben ze zorgen geuit over het verdwijnen van de mogelijkheid om inschrijfjaren aan een partner over te dragen. Een automobilist is woensdagavond op de Tweede Loosterweg in Hillegom tegen een geparkeerde auto aangereden. De bestuurder heeft verklaard dat hij vanuit de richting van het station kwam en de macht over het stuur verloor. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide auto's hebben flinke schade opgelopen. En een zomerhuis aan de Prins Bernhardstraat in Noordwijk is woensdag door brand zwaar beschadigd. Het vuur heeft zich via isolatiemateriaal in het dak verspreid, waardoor de brandweer delen van het dak heeft moeten slopen. De hulpdiensten zijn ruim 1,5 uur bezig geweest met blussen. Bewoners hebben daarna niet kunnen terugkeren en moeten elders overnachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Dit keer niet YMCA, maar in de Navy van de Village People. Als eerste in deel 2 van 12 uurtje op deze vrijdagmiddag. Het weekend komt eraan, hè? En jouw plannen? Ga je wat leuks doen? Straks is die vrijdagmiddagborrel maar pakken, vind je niet? Gaan wij door met muziek op de Omroep van de Bollenstreek. Michael McDonald en de Doobie Brothers. What

De Doobie Brothers op de radio uit lange vervlogen tijden. What a full beliefs op de omroep van de Bondesweek. 12 uurtje. Het weekend klopt op de deur. Dat weten we allemaal natuurlijk. Het is vrijdagmiddag en dan... soms doen ze, in sommige bedrijven gebeurt dat niet veel meer. In de bouw gaan ze vaak na de middag alleen maar opruimen, zeg maar. Ik moet even die schuif dicht halen, want er komt de muziekje dat ik niet geprogrammeerd heb. Deze heb ik wel geprogrammeerd. Wesley Bronkhorst. Gezellig.

0: Het moet altijd gezellig moet zijn, hè? Zeker op vrijdag op de radio. Tutti Calori. De meest recente single van Wesley Bronkhorst. Ja, het is vrijdag, hè? En dan gaan er een hoop mensen toch aan de borrel. Soms 's avonds en soms ook wel die vrijdagmiddagborrel. Maar als je vroeg begint, ben je snel moe, hè, met drinken. Maar van Malibu geldt dat niet, hè? En die van de Leek en Sean Zoet hebben er een liedje op gemaakt. Ik ben nog lang niet moe. Van de Malibu, twee man uit Leiden.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb Sean met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een maat.

En die van de lekker en John zoet. En ze zijn nog lang niet moe van de Malibu. Bollestreek, omroep, omroep boven uit het kloppend hart van de Bollestreek. Is dit Lulu? And take your mama for the ride. Hoe lekker is dit? Zo'n goed nummer?

Het is part 2, de zogenaamde LP-uitvoering. Lulu op de radio en Take Your Mama for a Ride. Ride on op vrijdagmiddag. Wat dacht je van deze? It's a kind of magic. De mannen zelf. It's a kind of magic. Dit is Queen. Draai ik eigenlijk veel te weinig.

0: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer.

0: Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Bart Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van landgoed in Den Hout in Noordwijkerhout hebben na een wandeling met politici 64 vragen aan de gemeente Noordwijk gesteld over hun nieuwe wijk. De wijkvereniging heeft onder meer aandacht gevraagd voor verkeersborden, stoepen, bomen en een mogelijke calamiteitenroute. Ook hebben bewoners duidelijkheid gevraagd over wie verantwoordelijk is voor werkzaamheden en problemen. De vereniging hoopt dat de gemeente antwoorden geeft of bewoners doorverwijst naar de juiste verantwoordelijke partij. Persoonlijke verhalen van inwoners uit Sassheim, Voorhout en Warmond zijn sinds woensdag gebundeld in het boekje Blijf Beleven. 8 organisaties uit Teylingen, waaronder de gemeente, hebben met de bundel willen laten zien hoe kleine veranderingen meer plezier, energie en verbinding kunnen opleveren. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan inwoners die aan het boekje hebben meegewerkt. Een groot cornhole-toernooi is tijdens de feestweek van Sassheim voor het eerst georganiseerd. Deelnemers hebben bij deze van oorsprong Amerikaanse sport pittenzakjes naar een gat in een schuin bord gegooid. Het toernooi trok veel belangstelling en de organisatie heeft de eerste editie als succesvol omschreven.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei...

0: Hij dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
9: Bo.
10: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jumbo. Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Aad Witteman en Henk Jansen zijn tijdens de ledenvergadering van voetbalvereniging van Nisp in de Zilk benoemd tot erelid. Grasmeester Witteman heeft daarnaast een zilveren KNVB-speld gekregen voor zijn langdurige inzet. Penningmeester Jansen heeft na 25 jaar afscheid genomen nadat de club onder zijn bewind financieel gezond is geworden. Witteman blijft actief als vrijwilliger en Jansen blijft betrokken als supporter. De gemeente Teylingen is vanwege de spreidingswet op zoek naar bijna 230 opvangplekken voor vluchtelingen. De gemeente heeft zich gericht op locaties die uiterlijk 1 juli 2027 snel gebruikt kunnen worden. De gemeenteraad van Teylingen heeft als uitgangspunt gesteld dat de opvang tijdelijk, liefst kleinschalig en zonder extra gemeentelijke kosten moet zijn. Zodra mogelijke locaties in beeld zijn, worden de gemeenteraad, omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd. 50 inwoners van Warmond zijn uitgenodigd voor het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. De deelnemers uit postcodegebied 2361 hebben daarmee kans op prijzen tot 5 miljoen euro. Ze gaan naar de studio voor het koffertjesprogramma met presentatrice Linda de Mol. En er zijn ook andere prijzen te winnen. Of ze iets winnen, dat zien we zondagavond 11 oktober bij SBS6 om 8 uur.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit

0: is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Bart Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van landgoed in Den Hout in Noordwijkerhout hebben na een wandeling met politici 64 vragen aan de gemeente Noordwijk gesteld over een nieuwe wijk. De wijkvereniging heeft onder meer aandacht gevraagd voor verkeersborden, stoepen, bomen en een mogelijke calamiteitenroute. Ook hebben bewoners duidelijkheid gevraagd over wie verantwoordelijk is voor werkzaamheden en problemen. De vereniging hoopt dat de gemeente antwoorden geeft of bewoners doorverwijst naar de juiste verantwoordelijke partij. Persoonlijke verhalen van de inwoners uit Sassheim, Vooruit en Warmond zijn sinds woensdag gebundeld in het boekje Blijf Beleven. 8 organisaties uit Teylingen, waaronder de gemeente, hebben met de bundel willen laten zien hoe kleine veranderingen meer plezier, energie en verbinding kunnen opleveren. Eerste exemplaren zijn overhandigd aan de inwoners die aan het boekje hebben meegewerkt. Een groot cornhole-toernooi is tijdens de feestweek van Sassheim voor het eerst georganiseerd. Deelnemers hebben bij deze van oorsprong Amerikaanse sport pittenzakjes naar een gat in een schuin bord gegooid. Het toernooi trok veel belangstelling en de organisatie heeft de eerste editie als succesvol omschreven.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Bo.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk.

0: In de regio bij elkaar staat er ongeveer 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Veel vertraging is er op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Staat daar 40 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Bergse Hoek staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging 10 minuten. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven sta je ook nog een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor

0: Jumbo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Aad Witteman en Henk Jansen zijn tijdens de ledenvergadering van voetbalvereniging van Nisp in de Zilk benoemd tot erelid. Grasmeester Witteman heeft daarnaast een zilveren KNVB-speld gekregen voor zijn langdurige inzet. Penningmeester Jansen heeft na 25 jaar afscheid genomen nadat de club onder zijn bewind financieel gezond is geworden. Witteman blijft actief als vrijwilliger en Jansen blijft betrokken als supporter. De gemeente Teylingen is vanwege de spreidingswet op zoek naar bijna 230 opvangplekken voor vluchtelingen. De gemeente heeft zich gericht op locaties die uiterlijk 1 juli 2027 snel gebruikt kunnen worden. De gemeenteraad van Teylingen heeft als uitgangspunt gesteld dat de opvang tijdelijk, liefst kleinschalig en zonder extra gemeentelijke kosten moet zijn. Zodra mogelijke locaties in beeld zijn, worden de gemeenteraad omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd. 50 inwoners van Warmond zijn uitgenodigd voor het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht. De deelnemers uit postcodegebied 2361 hebben daarmee kans op prijzen tot 5 miljoen euro. Ze gaan naar de studio voor het koffertjesprogramma met presentatrice Linda de Mol. En er zijn ook andere prijzen te winnen. Of ze iets winnen, dat zien we zondagavond 11 oktober bij SBS6 om 8 uur.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 10 minuten. En verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein ook nog 25 minuten vertraging. In de Keteltunnel is de linker rijstrook namelijk dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam daardoor ook wat meer drukte. Tussen Delft en Rotterdam Overschie een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knoop het Ketelplein 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleneiland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. Ook op de A20 verderop bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie

0: Goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Bart Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van landgoed in Den Hout in Noordwijkerhout hebben na een wandeling met politici 64 vragen aan de gemeente Noordwijk gesteld over een nieuwe wijk. De wijkvereniging heeft onder meer aandacht gevraagd voor verkeersborden, stoepen, bomen en een mogelijke calamiteitenroute. Ook hebben bewoners duidelijkheid gevraagd over wie verantwoordelijk is voor werkzaamheden en problemen. De vereniging hoopt dat de gemeente antwoorden geeft of bewoners doorverwijst naar de juiste verantwoordelijke partij. Persoonlijke verhalen van de inwoners uit Sassheim, Vooruit en Warmond zijn sinds woensdag gebundeld in het boekje Blijf Beleven. 8 organisaties uit Teylingen, waaronder de gemeente, hebben met de bundel willen laten zien hoe kleine veranderingen meer plezier, energie en verbinding kunnen opleveren. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan de inwoners die aan het boekje hebben meegewerkt. Een groot cornhole-toernooi is tijdens de feestweek van Sassheim voor het eerst georganiseerd. Deelnemers hebben bij deze van oorsprong Amerikaanse sport pittenzakjes naar een gat in een schuin bord gegooid. Het toernooi trok veel belangstelling en de organisatie heeft de eerste editie als succesvol omschreven.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio nemen snel af. Bij elkaar staat er nog een kleine 80 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, is de vertraging nog wel 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht in de keteltunnel. Op de A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, een half uur vertraging. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog een kwartier. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zo, even de microfoon recht zetten. De vorige gebruiker van de studio, die had de microfoon een beetje scheef gezet. En aangezien ik nogal een Pietje precies ben, hij moet gewoon recht zitten. Ik wens u een hele goede dag. Een hele goede avond alweer op deze vrijdagavond. Of de maandagavond herhaling natuurlijk. U bent weer bij de Bo Boomers. Op onze lokale omroep Bo uiteraard. En u weet het, in de Bo Boomers kunt u luisteren naar muziek uit de hitparades van de jaren 60. En verder naar regionale nieuwtjes uit de regionale dagbladen. Eveneens van 60 jaar geleden. En we hebben een overzicht van de top 10, ook alweer van 60 jaar geleden. Mijn naam is Piet van der Voren, welkom bij deze Bo Boomers. En hier is de allereerste plaat, hier is Tommy Rowe.

0: Op het randje stond hij in de top 40 van precies 60 jaar geleden. Tommy Rowe en het nummer Sweet Pea. Ik dacht eigenlijk vroeger altijd dat hij Sweet Pea zong, maar het is Sweet Pea. Dat moet je ook maar weten, maar dat zie je pas wanneer het uitgeschreven staat in het Engels. Tommy Rowe dus, ja. En op 40 kwam hij binnen in de Veronica top 40 op 17 september 1966.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan weer een tweede plaat draaien en die heet Back Home. En dan moet ik zelf altijd meteen denken aan de Golden Earring. Maar die plaat komt pas uit 1970, het nummer Back Home van de Golden Earring. En deze heet ook Back Home, maar is van ook een Nederlandse groep. Namelijk QB and the Blizzards, waarmee ze binnenkwamen op een 39ste plaats in de top 40. Nu we het toch over de Golden Earring hebben. Vorige week heb ik het nummer Daddy Buy Me a Girl van de Golden Earrings met een S nog gedraaid. En die stijgt overigens 60 jaar geleden van 39 naar 37 in de top 40. Maar dat terzijde. En toen heb ik genoemd van ja, dat was toen Barry Hayden er helemaal nog niet bij was. En toen heb ik gezegd van George Kooijmans, Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want César Zuiderwijk kwam ook veel later pas als drummer bij de Golden Earring. En volgens mij was Jaap Egermond bij het nummer Daddy Buy Me a Girl de drummer van de Golden Earrings. De zanger was in ieder geval Frans Krassenburg, dan weten we dat ook weer. Ik had het over QB and the Blizzards, nieuw binnen op 39 met het nummer Back Home.

0: goed uit Grollo hebben, hoor. Chewy and the Blizzard zijn dat. En ze kwamen binnen op een 39e plaats 60 jaar geleden. Niet een van de bekendste nummers van de band, moet ik eerlijk zeggen. Maar we draaiden hem toch uiteraard omdat hij nieuw is in de top 40. En het nummer Back Home. Natuurlijk nog met Eelco Gelling en volgens mij zat Herman Brood er toen ook nog bij. In ieder geval de groeten uit Grollo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Dat is Atlantic Soul van Wilson Pickett. En een nummer Land of a Thousand Dances. En dat lijkt wel alsof die plaat een beetje overgemoduleerd is, zoals dat zo mooi heet. Tenminste, misschien luister ik te kritisch. Ik had het nooit eerder gehoord, maar in de database van Bowie, ja, daar klinkt hij toch een beetje overgemoduleerd. Maar ik zal u niet lastigvallen met technische dingen. We gaan eens even luisteren naar oud nieuws.
1: Oud nieuws bij Bobo Mars.
0: En dat is een berichtje uit de regionale dagblad, het Leids Dagblad, van 23 september 1966. En er staat heel groot als kop boven: Kantwijker door kogel getroffen. Ik ga het eventjes voorlezen. De krant die meldt het volgende. Een 18-jarige inwoner van Katwijk is gistermiddag omstreeks 5:30 in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door nog onbekende oorzaak door een kogel uit een Lobert-buks in zijn hoofd getroffen. Het slachtoffer is onmiddellijk naar het academisch ziekenhuis in Leiden vervoerd en zijn toestand is zorgwekkend. Met nog verscheidene andere inwoners van Katwijk, onder wie zijn vader, had de jongeman wortelen gerooid op een stuk land achter de kwekerij De Ruiter en Zon. Toen het karwei klaar was, ging de groep op weg naar de auto om naar huis terug te keren. Op dit moment werd het schot gelost. De 18-jarige Katwijker viel neer en hij bleek in het hoofd te zijn getroffen. De politie in Noordwijkerhout is direct met een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval begonnen, maar zij vermoedt dat er geen opzet in het spel is. De dader is nog niet bekend, maar de politie schijnt reeds een spoor in handen te hebben dat tot een mogelijke aanhouding zal kunnen voeren. Dat is een bericht uit het regionale dagblad, het Leids Dagblad, van 23 september 1966. En dat ging dus over een Katwijker die in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door een kogel in het hoofd werd getroffen. We gaan weer terug naar de muziek. En hier is een treintje van Roy Orbison. Too soon to know.

0: jongens. En op 36 kwam die binnen. 60 jaar geleden in de Nederlandse top 40. Met dit nummer Too Soon to Know. En ik moet inderdaad zeggen dat dit is niet een van zijn bekendste. Maar hij heeft toch de top 40 gehaald. Zoals we net hoorden. We hadden net een berichtje, een droevig berichtje uit Noordwijkerhout. En hier is het vervolg.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want het Leidse Dagblad weet een dag later te melden, dat is 24 september 1966, dat de Katwijker die door een kogel in het hoofd werd getroffen in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout is overleden. In het Academisch Ziekenhuis in Leiden is gistermiddag overleden de bijna 19-jarige Jacob van Duin uit Katwijk aan Zee, die donderdag in de Hogeveense Polder in Noordwijkerhout door een kogel uit een Flobbert Lambux in zijn hoofd was getroffen. Flobbert of Flobert, ik weet niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. De man die het schot gelost heeft, blijkt een 30-jarige loonploeger uit Lisse te zijn. Hij was op rattenjacht toen het ongeluk gebeurde. En de loonploeger heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Nou, dat was een droevig berichtje uit het Leidse Dagblad van 24 september 1966. En dat ging dus over de Katwijker, die eerder door een kogel in het hoofd werd getroffen. En die bleek na dat geweerschot te zijn overleden nadat hij was overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Dit zijn de Bouwboemers en hier is een oudje uit 1966. Hier is Bob Dylan en Just Like a Woman. MUZIEK

Bob Dylan en Just Like a Woman. En dat staat ook op zijn LP Blonde on Blonde. Waarop trouwens nog meer bekende nummers van hem staan. Dit was Just Like a Woman die op 35 binnenkwam in de top 40. Precies 60 jaar geleden. Er komt een mailtje binnen. Zullen we eens kijken wat dat is. Dit is...

0: net al een van mijn favoriete platen uit de 60e jaren. Chris Farlow is dat. En Out of Time. En over Chris Farlow, daar valt het nodige te vertellen. Want hij heeft natuurlijk nogal wat solo-singles gemaakt. Daar direct meer over. Maar hij heeft ook samengewerkt met bijvoorbeeld met de Rolling Stones. En op een aantal van hun platen is hij ook te horen. Misschien niet altijd als zanger, maar dan als muzikant. Van dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Daar is in de tijd, dat waren nog geen video's, want het werd rechtstreeks uitgezonden volgens mij. Maar de Duitse televisie had toen een programma en dat heet Beat Club, als ik me niet vergis. En daar trad Chris Farlow ook een keer in op met dit nummer Out of Time. En het publiek wat daarbij was, dat wist eigenlijk niet goed hoe ze op dit nummer moesten dansen. Met als gevolg dat ze in het begin van de plaat allemaal nog stil stonden. En de floor manager die heeft heel veel moeite moeten doen om uiteindelijk het publiek toch aan het dansen te krijgen in dat programma Beat Club. Op dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Een beetje hier in de Bobommers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bobommers.
0: En na deze Chris Farlow, nu heel wat anders. Hier zijn de Sandpipers. MUZIEK

zijn de Sandpipers. Want we draaien veel Engelstalig, zoals u weet, hier in de Bouwboomers. De naam zegt het ook al een beetje. Een heel enkele keer draaien we wat Nederlandstalig. Maar Spaans, nou, volgens mij hebben we dat nog niet zoveel gehad. Sandpipers met de Guantanamera. En die kwamen 60 jaar geleden binnen op een 31ste plaats in de Veronica Top 40. En u weet het, in die tijd kon u de Veronica Top 40, zo moet ik het zeggen. Elke zaterdagmiddag beluisteren tussen 2 en 4 uur via Radio Veronica op de 192 meter op de Middengolf. Nou, zullen we even technisch worden of zullen we even technisch worden? We hebben nog één plaats die is binnengekomen in de Veronica Top 40 en die we gaan draaien, namelijk op nummer 30, The Motions uit Den Haag en het nummer Every Step I Take. En dat is dan de hoogste binnenkomer van de week met stip, zoals dat zo mooi heet. Hier zijn de Motions. And every step I take.

0: was de hoogste binnenkomer 60 jaar geleden. Namelijk The Motions uit Den Haag, zoals ik net al zei. En het nummer Every Step I Take. En die kwam binnen op een 30ste plaats in de hitparade. Precies 60 jaar geleden. Weet u wat? We geven een overzicht van de top 10. En de top 10, precies 60 jaar geleden. En dan hebben we het over 17 september 1966. Die top 10 in van de Veronica Top 40, die zag er als volgt uit. Op nummer 10, Twice As Much met Sitting On A Fence. Nummer 9, die Alan Price had met High Lily, High Low. Nummer 8, de twee platen, namelijk één van Will Andy en eentje van Mickey Day. En allebei Oh What A Kiss. Nummer 7, de Rolling Stones met Mother's Little Helper. Nummer 6, Karin Kent, een oude nummer 1... Dans je de hele nacht met mij. Nummer 5, The Rolling Stones en Lady Jane, samen met David Gary trouwens. Nummer 4, Los Bravos en Black is Black. Nummer 3, The Lovin' Spoonful met Summer in the City. Nummer 2, The Trucks with a Girl Like You. En net als de weken hiervoor, nummer 1, The Beatles met twee A-kanten de plaat, namelijk Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En dat betekent dat de top 4 van deze week precies hetzelfde is als de top 10 van de top 4 moet ik zeggen, van vorige week. Nou, ik ben benieuwd hoe dat volgende week eruit ziet. Misschien dat het dan weer heel erg anders is. We merken het allemaal wel.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de...
0: Nou, ik wil dus zeggen de jaren 60 inderdaad. Weet je wat, we proberen het gewoon nog een keer. Verkeerde schuif.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. En u weet dat de Bo Boomers, dat bestaat eigenlijk uit twee delen de laatste tijd. In het begin draaien we nieuwe binnenkomers in de top 40 van 60 jaar geleden. En daarna gaan we terug naar een bepaald jaar met oude muziek uit dat jaar. En dit jaar, of deze keer hebben we het nummer, even kijken hoor, nummer 63. Dus het jaar 1963. Daar gaan we platen uitdraaien nu tot het nieuws. Hier zijn Frankie Valli in the Four Seasons uit 1963, uit maart 1963 en de nummer Big Girls Don't

0: Frankie Valli en The Four Seasons en Big Girls Don't Cry. En dat komt uit 1963, zoals ik net al zei. En over Frankie Valli valt natuurlijk een heleboel te vertellen. Trouwens over The Four Seasons ook. Maar dat gaan we een andere keer in dit programma doen, want ik heb eerst wat anders te vertellen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want we hebben weer een berichtje uit de krant en dat is de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. Oh, toen was mijn oma jarig, 20 september. Dat is ook toeval. Het is een berichtje uit Warmond en de krant die schrijft het volgende. Onder voorzitterschap van de heer J. Mentink kwamen de deelnemers aan de Warmondse klantenzegelactie bijeen om de laatste hand te leggen aan een actie die uniek is in het zakenleven. De voorzitter sprak er zijn grote voldoening over uit dat de winkeliers spontaan hun volle medewerking hebben toegezegd. De bedoeling van de actie is, zo legde hij uit, de klantenbinding in Warmond zo groot mogelijk te maken. Voor iedere 50 cent die besteed wordt bij een van de aangesloten winkeliers, wordt een zogenaamde WK-zegel verstrekt, die in een zegelboekje moet worden geplakt. Wanneer een met 400 zegels volgeplakt boekje wordt ingeleverd, ontvangt de betrokkenen een bedrag van 2 gulden in contanten. Een bewijs dat deze actie niet alleen bij de winkeliers en neringdoende is aangeslagen, is wel dat de coöperatieve Raiffeisenbank heeft besloten om voor elke 10 volgeplakte zegelboekjes, waarvan het uit te keren bedrag bij haar wordt gestort, een bedrag van 4 gulden bij te storten. En de actie die werd ingeleid met een rondgang door het dorp van een boerenkapel, die op muzikale wijze de ingezetenen aanspoorde de winkeliers te steunen in hun initiatief. Dat was de klantenzegelactie zoals die stond in de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. En dat ging over de zogeheten WK-zegel. Warmonds klantenzegel betekent dat in de Warmond, waaraan de meeste Warmondse winkeliers wel deelnamen. Dit is nog steeds de Bo Boomers, muziek uit 1963.

0: Ook uit 1963 zijn dat de Rooftop Singers met het nummer Walk Right In. En daarmee behaalden zij een 21ste plaats in de tijd in de Nederlandse hitparade. Ik kijk op de klok en ik zie dat we eigenlijk nog wel een berichtje kunnen doen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is deze keer een berichtje uit het Leids Dagblad van 22 september 1966. En dat gaat over de eerste steenlegging bij een bejaardencentrum in Sassenheim. Want de krant die meldt het volgende. De heer K. van Leeuwen heeft gistermiddag de eerste steen gelegd van het protestants-christelijk bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. In aanwezigheid van vele kerkelijke afgevaardigden en vertegenwoordigers van gemeentebestuur uit de omtrek sprak dominee Walvaart, wel hervormd predikant in Sassenheim en voorzitter van het bestuur van het bejaardencentrum, het openingswoord. Dominee Walvaart memoreerde het feit dat op 21 maart van dit jaar de eerste paal van het centrum was geslagen. Hij vond de eerste steenlegging belangrijker, hoewel eigenlijk hiervan geen sprake meer was, aangezien men reeds met de bouw was gestart. De voorzitter was zeer verheugd dat de plannen, waarvoor al 8 jaar geleden het initiatief waren genomen, dat zij thans worden verwezenlijkt. Hij sprak zijn dank uit daarover. En ook dat een van de eerste initiatiefnemers, de heer Van Leeuwen uit Warmond, de eerste steen wilde leggen. Met veel elan werd deze plechtigheid door de heer Van Leeuwen verricht. Daarbij bijgestaan door de opzichter, de heer De Jong. En voor deze gelegenheid had men speciaal een nieuwe troffel aangeschaft. Het bejaardencentrum bestaat uit een hoofdgebouw en 12 bejaardenwoningen is gesticht door de hervormde gemeenten van Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout, De Kaag en de gereformeerde kerk van Sassenheim. Dat was een berichtje over de bouw van het nieuwe protestants-christelijke bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. De naam was op het moment dat dit in de krant stond, namelijk 22 september 1966, nog niet bekend. Maar ik kan u vertellen dat dat centrum later de naam De Schutse kreeg. En dat was dus een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966.

Johnny Thunder. En ik kwam op mijn tweede plaats in 1963 met dit nummer Loop de Loop. Ik kijk op de klok. Oh, en het is alweer zover. Hier is de allerlaatste plaat alweer van de Bouwboomers. Hier is Cliff Richard.

is uit de zomer van 1963. Cliff Richard en zijn Summer Holiday. De naam Summer zegt het al. Ik zie, kijk op de klok en het zit er echt helemaal op nu. We gaan afsluiten met een instrumentaaltje. Dit waren de Boboemers weer. Mijn naam is Piet van der Voren. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender. Vrijdag om 6 uur. En de herhaling op maandag om 9 uur. We gaan eruit met Eke Bilk. En ja, wat jazzy-achtig mag ik wel zeggen. Strangers on the Shore. Wel een hele bekende. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Boboemers.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en Knooppunt Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Bo. De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: najaarsfeest is helemaal voorbij in Hillegom. En dus is het weer een gewone vrijdagavond. Dat betekent leven in de brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Een bijzonder goedenavond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Je weet het, iedere vrijdagavond weer te beluisteren vanaf 7 tot 8 uur bij Omroep Bo. Ja. En ja, ik zeg het eerlijk, in Hillegom is inderdaad het najaarsfeest weer voorbij. Dus we hebben weer een gewone vrijdag. Gaan we weer met z'n allen luisteren naar Leven in de Brouwerij. Nou, fijn dat je erbij bent. We draaiden zojuist een nummer van John Anderson. Hij heet eigenlijk John Roy Anderson. Hij heeft Roy eraf gelaten en hij heeft de H van zijn John laten vallen. Ja, hij heet dus John Anderson. Nou, waar het allemaal voor nodig is, ik weet het niet. Hij heeft een paar solo singles uitgebracht en dat is een aardige hit geworden. En daarvoor heeft hij bij de band Yes gezeten. Nou, die kennen we nog wel, hè. Die hebben ook een paar mooie hits gemaakt samen met John Anderson. Ja, wat hebben we nog meer, vrienden? We hebben natuurlijk half acht, half zacht. Dat is een mooie ballad die we rond een uur of half acht gaan draaien. En we hebben straks tegen het einde van het verhaal van het programma ook nog een vergeten vinyl. Nou, en dan gaan we straks gelijk maar starten met een hele nieuwe. En die is van San Milieu. Het nummer heet Feels. Ja, en het aardige is dat het nummer wat in de top 40 staat, is laatst op tv geweest, maar toen hebben ze het live gezongen. En dan hebben ze de gitaren laten vallen. En eigenlijk wordt dat volledig uitgevoerd met een strijkorkest. Moet je horen, ja, dat is hartstikke leuk.

mooi. Mooi. Feels like home, ja. En, ik vind het knap als je zo kunt optreden. Hè. Meestal is het met een bandje, maar dit ging helemaal live. Ja, dat was bij Eva Jinek. Ja, wat hebben we hier, vrienden? Dat hebben we van Level 42. Dat komt uit 1988. En dat heet Heavens in My Hands.

Ja, Shakira en Burna Boy. Hij staat al weken nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja, ze heeft er lang geen hits gehad, maar deze staat er al 12 weken in. Ja, of 12 weken nummer 1 zelfs. Ja, kun je nagaan. En dan, ik weet niet of je B&B vol liefde hebt bekeken, maar daar zat een nogal flamboyante man in. En die heette Timothy. En hij is een uitbater van een frietbar op Ibiza. En voorheen was hij ook nog, had hij ook nog een uitzendbureau voor gigolo's. Ja, dat is een heel apart type. Maar hij maakt een enorme carrière switch. Want hij heeft een nummer geschreven en gemaakt. En nou zou ik hem nooit draaien, maar omdat het Timothy is, dacht ik bij mezelf, nou, die kan ik nog wel een keertje proberen. Nou, luister maar, hij heet Licky Licky.

0: 1997. En dan van Elton John. Ja, hij kwam dat trouwens in 2018 aan dat hij ging stoppen. En dat hij nog 300 concerten zou geven. Ik weet niet of het gelukt is. Ik heb ze niet geteld. Ja. Maar bij leven heeft hij al meer dan 300 miljoen platen verkocht. Albums verkocht, moet ik zeggen. Ja, het is ongelooflijk eigenlijk.
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
0: Half zacht?
3: Half zacht.
0: Nou, je weet dat iedere vrijdag rond half acht draai ik een hele mooie ballad. En dit keer heb ik er eentje gevonden in de vorm van Diana Ross. Ja, zij is de queen van de ballad, zal ik maar zeggen, ja. En ik heb een nummer uit 1992 gevonden. Hij stond 6 weken in de Nederlandse top 40. Hij heet When You Tell Me That You Love Me.

0: Tja, Diana Ross. Ze was natuurlijk de voormalige zangeres van de Supremes. Later ging ze solo en daarna heeft ze nog een paar duetjes gezongen. Onder andere met Lionel Richie en onder andere met een van de mannen van de Bee Gees.
1: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Leven in de Brouwerij. Met Peter Brouwer.

Het is even wennen hoor. Maar het is wel een leuk nummer, ja. Moet je eerlijk zeggen, de vorige single staat nog in de tipparade. Oh my god. En de nieuwe single is al weer uitgekomen op 11 september. En hij heet Running Away van Run Day. Ja, dat rijmt ook nog. En dan een populaire TikToker, Jason Harders. Met zo'n ruim 700.000 volgers. Dat haalt toch ook niet voor mogelijk, hè? Die maakt filmpjes en dat zet dat dan op TikTok. En daar zet hij dan een nummertje onder. Ja. En dat doet hij regelmatig. En dat doet hij dan met een nummer van Ilse de Lange. So Incredible. En het is zo incredible dat ze dat nummer opnieuw hebben uitgebracht. En nou ja, hij komt uit 2008. En hij komt ook uit 2026. Daar komt hij.

zo incredible. Nou, dat we wel een mooi eind aan mogen maken, vind je niet? Hij was ineens weg. Ja, dan is het tijd voor het vergeten vinyl. En je weet dat het vergeten vinyl moet een nummer zijn uit de 60er jaren. En hij moet een beetje memorabel zijn. Nou, zo'n nummer heb ik hier. Hij komt uit 1968. En het gaat over Billy Joe Royal. Ja, het was een Amerikaanse zanger. Die op een gegeven ogenblik werd opgemerkt toen hij een demo inzong. En dat was het nummer Down by the Moonbox van zijn vriend Joe South. Ja, en daarna ging het los bij hem. Hij heeft vele platen gemaakt. Alleen in de 70er jaren nam zijn succes een beetje af. In 78 had hij dan nog wel een covertje van Under the Boardwalk. En in de jaren 80 legde hij zich toe op de country muziek. Als acteur was hij ook nog in enkele films te zien. Nou, we gaan draaien. Billy Joe Royal. En hij komt uit 1968. Hij kwam tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. En er stond er totaal 11 weken in. Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

0: nummer, vrienden. Ik kwam uit 1981. Dat stond 2 weken nummer 2. Ja, Bucks Fizz stond ertussen. Die stond op nummer 1. Making Up Your Mind. Ja, zo kun je zien dat het niet altijd wil zoals je zelf denkt.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
0: Tja, ik zit een beetje te knoeien met de knopjes die het af en toe niet willen. Maar ja, goed. Hè. Dit kennen we nog wel, vrienden, uit 1986. Het is een nummer van The Human League. Het nummer heet Human League.

0: mooi nummer, vrienden, van de Human League. Kwam naar 1986. We hebben nog meer nummers gemaakt. Onder andere Don't You Want Me, ook een hele goeie. The Mirror Man en The Lebanon. Ja, nou, dan gaan we de volgende keer maar eens iets meedoen, denk ik. Ik hoop dat je het leuk vond. En dat je volgende week vrijdag rond 6:00 weer luistert. En mocht je nog iets willen zeggen of willen melden, laat het me rustig weten en schrijf dan lidb@bolland-omroep.nl. Dan komt dat bij mij terecht, vrienden. Ja. Nou, dan zeg ik in ieder geval bedankt voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En wij zien elkaar zeker volgende week weer.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bolland-omroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7:00 is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Knoop in je zakdoek en zet het in je agenda. Dan komt het vast goed volgende week. Dit was het, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Tot slot draai ik John Farnham. Age of Reason. Fijn dat je erbij was. Bye bye.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel

0: De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA. Gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: There's a song at the end of the road. It says, let's all try our time.

grappig uit de tijd dat platen nog een uitrootje hadden. Was deze van Oasis. Je weekend is begonnen en ik help je erbij op gang met een mooie nieuwe Twilight Zone. Tot 9:00 vanavond met weer heel veel nieuwe alternative rock. Ja, en dan afgelopen maandag, of eigenlijk begon het al afgelopen vrijdag, toen er boven het Etihad Stadion in Manchester een droneshow werd opgevoerd. Met het logo van Oasis, met de datum 14 september 2026, 4:00 Britse zomertijd. Eigenlijk op dezelfde manier hoe 2 jaar geleden de reunietour werd aangekondigd. En dit was ook de aankondiging voor de nieuwe tour. En mooie timing, want een paar dagen daarvoor verscheen de concertfilm. De mannen waren samen, Liam en Noel, op het filmfestival van Venetië om de première bij te wonen. Ik heb het film inmiddels gezien en ja, het was een klein zaaltje maar in de Pathé in Haarlem. 50 man. Maar alleen maar liefhebbers, waarvan een aantal ook in de UK de shows hebben gezien. En ik voelde gewoon weer die vibe, die emotie van vorig jaar. En het meest sterk was het wel bij toch het stuk van het openingsweekend. Wij waren in Cardiff. En Noel Gallagher zei zelf al van drie kwartier of een 20 minuten in de show wilde ik van het podium af. Ik wilde er gewoon uit. Ik moest even een pauze hebben. Want het overdonderde me gewoon wat daar gebeurde. En dat sloot precies aan bij het gevoel dat wij ook hadden. We waren bij de tweede avond, 5 juli, op die zaterdag. En we zeiden meteen, dit is de beste show van de tour. Want op vrijdag ging er nog van alles mis. Het liep nog niet helemaal lekker. Maar de kritieken waren lovend. En dat gevoel, dat bracht die film wel terug. Er miste ook van alles. Van hoe zijn ze nou uiteindelijk toch weer bij elkaar gekomen? Dat werd niet echt getoond. Wel natuurlijk de historie uit elkaar gaan. En ineens was er een tijdsprong naar de oefenruimte. Waar eerst Noel al bezig was met de band. En pas later sloot Liam aan om te zingen. En hij liet nog wel eens een repetitietje lopen. Maar Noel stond er op die repetitie. Je moet er gewoon keigoed zijn. Want dan kunnen we zelf ook genieten van de optredens. Maar dat was dus voor hem die eerste avond lastig. En daarna, dat gevoel dus. Het gevoel van jezelf zijn, van je nergens wat van aantrekken. Dat was Supersonic, de tekst. De mensen die leven voor de band en 16 jaar lang gewacht hebben op het moment van die reunie. En hij zei al, Noel, ik ken geen vergiffenis. Maar er werd nooit wat uitgesproken. De muziek, de fans en de woorden en het samenwerken deden alles. En daarmee was het goed. Nou, een prachtig verhaal zo aan het start van vanavond en van je weekend. En we zijn benieuwd hoe dat eruit gaat zien met die volgende tour. Ik denk zelf, ik weet nog niet of ik ga. Want het gevoel van vorig jaar wil ik gewoon vasthouden. En ik denk dat het niet beter wordt. En al helemaal niet als ze in Nederland gaan spelen. Het gevoel van daar in de UK, met de eigen fans. En er stonden 100 nationaliteiten in Cardiff in het stadion. Maar dat ga je nooit meer terughalen. Anyway, live muziek is het leukste wat er is. En dat zagen we afgelopen zondag in de Bitterzoet in Amsterdam. 150 man die laaiend enthousiast waren bij de release party van het nieuwe album van Tape Toy. Dat was gewoon super gaaf. Dumb Sides heet die nieuwe plaat en dit is de titelsong.

DMA's komen ook met nieuw werk uit. Sterker nog, dat is al uit. Hun vijfde album, de plaat heet gewoon DMA's. Er staan 11 nieuwe liedjes op. En het zorgt ervoor dat de band in februari in de UK gaat toeren. Er zijn nog geen optredens in ons land bekend. Wat wel bekend is, is een nieuwe single en die heet Killing Time.

Kidswit Buns komt eind dit jaar met hun lang verwachte tweede album. Op 7 december kun je het Belgische duo in de bitterzoet zien. En ondertussen al luisteren naar hun nieuwe single. Die ook op die nieuwe plaat staat. Weet je nog geen titel van de nieuwe plaat? De nieuwe single wel, Best Friend.

0: Twilight Zone. Oasis. Queen's Pleasure. Eskimo Joe.
1: Fingernails, red wine. I wanna make you.
0: En Dennis van der Voort.
2: En we hebben er weer een uit Australië. De Psychedelic Porn Crumpets. Een Australische psychedelische rockband. Ze komen uit Perth, aan het westen van het land. Bestaan ze in 2014. En brachten eind vorig jaar al hun 8e album uit. Pogo Rodeo heet die plaat. Daar staat ook Ocarina uit. Dat is de nieuwe single. Je kunt de band live zien. Staan op 21 november in de Maas Silo in Rotterdam.

31 jaar geleden. 31 jaar geleden, 1995. Op de top van de Britpop verscheen The Great Escape. Het is het back-to-back album van deze week. En het is een plaat van Blur natuurlijk. Als eerste single werd Country House uitgebracht. Precies gelijk met Roll With It van Oasis op 11 augustus. Blur eindigde aan het eind van die week op nummer 1 in de UK chart. Oasis kwam op nummer 2. Maar dat was nog niet het hele verhaal. Want Blur won misschien deze strijd. Maar Oasis won uiteindelijk kansrijk de Battle of the Brit Rock. En dat gaf Damon Albarn van Blur vorig jaar ook ruidelijk toe. Die overigens ook vol enthousiasme naar een reunieconcert van Oasis ging. Oasis dus, de winnaar. Maar laten we het even hebben over The Great Escape. Want het album was in 1995 wel degelijk een groot succes. Een waardige opvolger van Parklife. En eerlijk is eerlijk, het was ook het laatste echte Britpop-album van Blur. Daarna sloegen ze een andere weg in. Kwamen een paar mooie singles af. En die ga ik zo meteen aan je laten horen. Zometeen. Charmless Man. Ja, we kunnen niet anders doen dan nu beginnen met die nummer 1 single.

En zo gaan we naar live muziek. In ieder geval alles wat er de komende maanden op de podia staat. Ja, ik kan ze echt niet allemaal meenemen, maar een aantal leuke haal ik wel even uit. Volgende week staan de Afghan Whigs in Paradiso. Star Sailor komt naar Tivoli Vredenburg op 6 oktober. De Lemonheads naar Tivoli Vredenburg op 15 oktober. Placebo komt nog naar de Ziggo Dome. Fat Dog op 30 oktober naar Tivoli Vredenburg. Die hebben nieuw werk uit, komen we, ik denk ik, volgende week mee. Betty serveert 19 november in het Patronaat. The Pretty Reckless komt op 23 november naar de AFAS Live. Dan hebben we Biba Dobie en de AFAS Live op 2 en 3 december. Kingfisher nog op 7 december in Tivoli Vredenburg. Nothing But Thieves in uitverkochte Ziggo Dome op 15 en 16 januari. Hoover Phonic 23 april naar Tivoli. En Weezer op 26 mei naar de AFAS Live. En aanstaande 22 september volgende week. Volgende week dinsdag is dat. Dan staat Evanescence in de Ziggo Dome. Beetje verrassend was dat. Het was een beetje stil rondom de band. Maar vorig jaar wisten ze weer een mooie comeback te maken. Via de Netflix-serie Devil May Cry. En daar brachten zij een nieuw nummer. En dat is Afterlife.

wordt ongetwijfeld een mooie avond in een uitverkochte Ziggo Dome. Volgende week dinsdag. Evanescence eindelijk weer een keer in ons land. Ik wens iedereen daar een hele mooie avond, degene die daar naartoe gaan. Blood Red Shoes, die komen ook naar ons land, namelijk in oktober voor 4 optredens. Het is een Brits alternative rock duo uit Brighton. En waarom komen ze? Omdat ze hun 7e album hebben uitgebracht. Stay Lonely heet die plaat. En hebben een nieuwe single daarvan getrokken. En dat is Useless Sentiment.

Lekker hoor, die Blood Red Shoes. Live in oktober en live in december is Biba Dubi in ons land. Ze komt binnenkort met haar nieuwe album Pylon uit. Ze gaat 2 shows doen in de AFAS Live op 2 en 3 december. En daar speelt ze zeker ook haar nieuwe, hele leuke nieuwe single, Sun Has Set.

0: Mooie nieuwe Bieber de Wii. Ik kijk ernaar uit naar die shows in de AFAS. Er zijn nog wel wat kaarten te koop. Dus als je daar nog heen wil, dan moet je gewoon even via de bekende ticketkanalen. Ticketmaster is dat meestal. Moet je even gaan scoren naar kaartjes voor die shows.
1: Twilight Zone. The Beaches. The Interrupters. En Dennis van der Voort.
0: Ja, en die gaat eens even mee terug in de geschiedenis. Want het is weer een bijzondere dag. We gaan het hebben over Douglas Glenn Colvin. Hij overleed al in 2002, maar zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Wie, hoor ik je denken? Ja, die snap ik natuurlijk wel een beetje. Bassist, eerste zanger van de band, waarvan hij ook medeoprichter was. En die band, daar speelde hij in onder de naam D.D. Ramone. We hebben het natuurlijk over de Ramones. D.D. Ramone, oprichter en inderdaad de eerste zanger, totdat drummer Joey de zang voor zijn rekening ging nemen. Maar was D.D. De oorspronkelijke zanger. 75 jaar zou die vandaag zijn geworden. En dat is een mooie gelegenheid om eens een oudje van de Ramones van stal te halen. Sheena is een punkrocker. Sheena.

En daarmee komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Er is heel veel uitgekomen, dus de komende weken ga ik je echt overladen met nieuwe muziek. En vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook. Daar krijg je ook een linkje naar alles wat nieuw is. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond. En trouwens, op Spotify staat elke week de Twilight Zone Weekly. Daar zitten alle nummers in die in de laatste aflevering zijn gedraaid. De afgelopen weken hoor je vaak Kyo voorbij komen met That's Me. Dat is natuurlijk een beetje gek, hè? That's Me, dat zit ook in een ander liedje, namelijk That's Me in the Corner. In deze van R.E.M. Losing My Religion. Fijn weekend en tot volgende week.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
5: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
4: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom-de-Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
4: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
3: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt.

0: Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
7: Het is vrijdagavond, even na tienen. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

En die wenst jullie een heel hartelijk welkom bij deze 1265ste editie van de Banjo Show. Die vanavond de lucht in gaat. We hebben weer van alles wat. Ik begin traditie getrouw met Bluegrass. De Nashville Bluegrass Band met in de hoofdrol, een van de hoofdrollen, Pat Enright. De 18 augustus jongstleden overleden. Zanger, gitarist van de band. 81 jaar oud. We herdachten hem al in de vorige Banjo Show. Toen hoorde je hem met de Dreadful Snakes. Nu hoor je hem met de Nashville Bluegrass Band. Met Blue Cadillac.

historische klanken waren dat. The Five Hair Maniacs met Ripping It Off. Dit noemen ze novelty muziek. Opgenomen in New York op 14 december 1926. Tijd voor All Time nu. The Freight Hoppers uit North Carolina van hun cd Where'd You Come From, Where'd You Go. Uit 1996 draai ik het aloude Cotton Eyed Joe. The Freight Hoppers.

Een prachtige ballade, getiteld Frankie en Albert. Ook wel Frankie en Johnny genoemd. Uitgevoerd door Mississippi John Hurt uit Avalon, Mississippi. Hij nam in 1928 een handjevol platen op. Werd in 1963 herontdekt. En hier hoorde je een opname van een jaar later, 28 november 1964... trad hij live op in de Ontario Place Coffee House in Washington, D.C. Mississippi John Hurt, Frankie en Albert. Gisteren was het de 103e geboortedag van Hank Williams. En die dag is uitgeroepen als Internationale Country Muziekdag. En ik ga Hank Williams, volgens een aantal country liefhebbers, is het de laatste echte country zanger geweest. Daarna is alles verder rotzooi en plastic gebleken. Hank Williams was de laatste. En ik ga hem eren met het draaien van een radioshow van hem, opgenomen in oktober 1949... voor een medicijn met vraagtekens voor Hedekol. Er zat net genoeg alcohol in om je een beetje pit te geven en net genoeg laxeermiddel om je darmen aan het werk te zetten. Het was een tamelijk succes. En dat kwam onder andere door deze shows van Hank Williams. Geboren in Mount Olive, Alabama. Op 17 september 1923. De Health and Happiness Show. Dit is Hank Williams.

En dat was de Health and Happiness Show van Hank Williams, anno 1949. Goed, we gaan verder. We gaan naar Louisiana, naar de Cajuns, Andrew Cormier en de Rambling Aces, om precies te zijn. Dit is de 73 Special, opgenomen op Yin Records in 1958.

Meester fiddler van Round Peak, Tommy Jarrell. Hij kwam uit Toast in North Carolina. En dit was een van zijn allerlaatste opnamen, gemaakt in juni 1984. Begeleid door Verlon Clifton op de mandoline, Andy Kahan op de banjo en Alice Gerard op de gitaar. Was dit Tempe, Tommy Jarrell. Goed. Over nu naar Bluegrass. The Seldom Seen in hun latere dagen. Alleen Ben Eldridge, de banjo-speler, is nog van de oude formatie hier aanwezig. Verder bestaand uit Dudley Connell. Gitaar, Lou Reed, mandoline, Ronnie Simpkins op de bas en Fred Travers op de dobro. En ze doen een nummer geschreven door... Als duo door Bill Monroe, de vader van de Bluegrass, en Hank Williams, die je daar straks hoorde in de Health and Happiness Show. Het komt van de cd Seen It All 2000 en het heet Blue and Lonesome. Dit is The Seldom Seen.

0: Oh, ik zat eventjes vast met mijn koptelefoon, maar daar ben ik weer. Dit was meester banjoist Walt Koken. Ik kende hem oorspronkelijk als Fiddler, de Fiddler van de Highwoods String Band. En hier hoorde je hem op zijn cd Highwa Hoedown, met allemaal banjo deunen uit 1995. Met Sequoia Farewell. Sequoia, dat zijn die enorme reuzenbomen die ze in Amerika hebben. En daar heeft hij dit nummer naar vernoemd. Walt Koken. En dan nu weer over naar oudere tijden. Dr. Humphrey Bate was een echte dokter. Niet zomaar een verzonnen dokter, nee. Een echte dokter in Castalian Springs, niet ver van Nashville, Tennessee. En zijn bandje, de Possum Tamers, was een van de eerste bands die te horen was op de lokale radio in Nashville. In het begin van de jaren 20. Dit is een opname van die band, Dr. Humphrey Bate en de Possum Tamers, op 3 maart 1928 gemaakt. En het heet Billy in the Lowground. Dr. Humphrey Bate.
1: Now, swing corner. Left double lead out to right. Right hand go. Left back. Swing my partner, now swing yours. Left couple lead off. Right hand go. Left back. Swing my partner, now swing yours. Left couple. Left back, swing my partner, I'll swing yours.
2: Hurry, people, hurry.
1: Left couple lead off. Right hand across, left back. Swing my partner, I'll swing yours.
2: Oh, God, I can't do it yet.
1: Bounce off. Swing corner.

Thank you.

Ja, en op de klok kijkend moeten we dat ook maar gaan doen. Een toepasselijk nummer aan het einde van deze 1265ste Banjo-show. Waarvan ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. Dat jullie wederom jullie radio volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, wederom inschakelen voor weer een nieuwe Banjo-show. Ik ga eruit met Western Swing, Bob Manning en de Riders of the Silver Sage. Bob Manning kwam uit Sherman, Texas. En nam dit op voor Dude Records in Dallas in 1947. Met de Silver Sage Stomp zeg ik goodbye. En tot een volgende maal, lieve luisteraars. Ik hoop jullie volgende week weer te treffen. Tot dan.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.